0: Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer vannacht is bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: Kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
2: Jan Smits, Frans Bauer, Yves Ernsten en Emma Heesters.
3: Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.

0: Novo 3. Overal thuis.
1: Touw op en no to self is deze week
0: Novo 3. Top track.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van de trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer is bewolkt, er valt wat regen, het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig, 's middags vanuit het westen droger, met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.
3: Vier nog één keer met mij de zomer.
1: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzeren Man in Vught. Met op vrijdag 18 september Bluff, Samieu en Cher Special. Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.

Alleen de jongens. Yeah.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig.
0: Dit is het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het andere inzittende raakte gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zijn regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet. In Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zijn regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennisster Jelena Rybakina heeft voor het eerst

0: regenvallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Wel thuis.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met zaterdag 19 september WC Experience. Outsiders, Pademoeskroen, Hillybilly Moonshiners. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de storing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zijn regiobestuurder wel uitgegaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: Kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zondag 20 september.
4: Bee Gees bij Main Course. Bauke en The Elders Metal Band.
5: Thomas Hotstuff en Queen Must Go On.
6: Kaarten vanaf 1995. Kijk op imlive.nl.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder een regio duurde er wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon. Bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september
4: de jeugd van tegenwoordig. Fleming
3: en Ronnie Flex en de fam.
5: Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.

0: wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het, want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Anneke Verhagen, pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en pgb-houders. Bel 06-36-02-8757 of kijk op amfietcare.com. Amfietcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook.
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betaling aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
7: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer, vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Novo 3. Overal thuis.
8: Vier nog één keer met mij de zomer.
9: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september...
8: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Ernsten en Emma Heesters.
9: Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.

0: lezen met je doet. Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en PGB-houders. Bel 06 36 02 87 57. Of kijk op amfietcare.com. Amfietcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: Luister het hele weekend naar Novo 3 en win 2 vrijkaarten voor Ein Live. Pak die kans en doe mee. Wellicht zijn jullie er live bij op het strand van de IJzeren Man bij Ein Live.
4: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.
5: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers een weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom.
5: Adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers een weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekent voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik.
7: Is het nieuws?
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
1: Voor een zak of een pak, bel bijna de voor je gemak.
2: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
1: Een zak of een bak, bel Pijnenburg Vught.
2: Bel Pijnenburg Vught, 0411 64 13 14.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Zin in een plek waar je even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten, ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marsveld in Vught.
5: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
6: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zo ver wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Novo 3. Overal thuis.

12 lantaarns spiegelt in het water. Het dorp is in een stille harmonie. Het is nacht volmaakt verlaten, zijn de haven en de straten. Alleen de kerkklok laat zich horen, 2:30. Maarten hoeft niet eens de wekker meer te zetten. Al een fractie voor de klokslag van de kerk wordt hij uit gewoonte wakker. 30 jaar is hij al bakker. Slechts op zondag slaapt hij uit, dan zwijgt het werk. Het licht gaat aan, hij controleert de ovens die automatisch aanbesprongen zijn. Stiekem bakt hij één sausijs vast, haalt de broden uit de rijskast, vult de blikken en hij zet ze strak in lijn. Zijn opa bakte bruin, wit en volkoren. En dat was destijds de hele bakkerij. Nu is er rustiek meer granen, tijger, waldkorn, krenten, maan en sesamzaad, casino speld en glutenvrij. En er komen ieder jaar weer soorten bij. Al doen machines nu het zware kneden. Het ambacht is nog altijd even rijk. Rollen, vlechten, deeg verdelen. En wat nooit, nooit zal vervelen, is de geur van brood die wegzweeft langs de dijk. Toen ook de supermarkt vers brood ging bakken, had maar altijd even rijk. Rollen, vlechten, deeg verdelen. En wat nooit, nooit zal vervelen, is de geur van brood die wegzweeft langs de dijk. Toen ook de supermarkt vers brood ging bakken, had Maarten uitgebreid met meer banket. Koeken, flappen en tompoezen, taarten, bolle slagroom soezen. Hij moest wel een uurtje eerder uit zijn bed. Rond de klok van 6 komt Emma naar beneden. Zijn vrouw, zij runt met trots het winkeldeel. Soms valt als ze gaat beginnen net het eerste.

kleine stippen en de namen. Dus ze vraagt, hoe heet de bruid? Er is geen bruid, zeg ik. Ik zie er denken. Oh, dat is hier op het dorp soms nog taboe. Dus of Maarten die wil maken, weet je wat, zou het ook smaken.

Dus ik ging met Emma praten en ik zei toch opgelaten, nou, ik hoop maar dat dit je geen klanten kost. Even was het stil, ze keek me aan en aan tel, zei ze nou,

0: wat je hoort spelen door.
1: Haar dochters, haartjes in de zon.
0: Haar hart stond stil. Wist niet of ze het kon.

ze 's nachts naar een vrouw aan de overkant van haar stuk land. Tot de buren zagen wat ze deed, gaf haar dochter een kus, moest met ze mee.

0: wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een boek op onlinebibliotheek.nl.
1: Autoservice voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.

0: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en PGB-houders. Bel 06 36 02 8757. Of kijk op anfietcare.com. Anfietcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
3: Annette met het NOS-journaal. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden. Op het schip waren 243 mensen aan boord. De andere 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Hij wilde de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fiets. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen uit droger. Ook de zon laat zich zo nu en dan zien. Het wordt een graad of 18 tot maximaal 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Novo 3. Overal thuis. Je luistert naar Goede Zondag op Novo 3.

Zo, hartelijk goedemorgen allemaal. Je luistert weer naar een nieuwe aflevering van Goede Zondag. Kun je het een beetje horen aan mijn stem? Klein beetje verkoudheid opgelopen ergens. Zoals heel veel mensen die lopen te snotteren en te sniffen en te hoesten en te proesten. Daar krijg ik een klein beetje last van. Een beetje geen kriebel in de keel, maar... Nou goed. Ik hoop dat we de 2 uur kunnen uitzingen. Er is niemand om te assisteren vandaag, om me te helpen en te ondersteunen. Mentaal gezien dan, hè. Want Erik zit in Kromvoort. Waar hij zit, ik denk dat hij staat. Ik hoop dat hij een parapluutje bij heeft, of dat kan daar. Want hij is bij de Solheim Cup. Gisteren al op televisie gezien. Ik heb hem niet gezien, Erik trouwens. Maar goed, hij is dan ook als vrijwilliger daar aan het werk. Aan het vrijwilligen. Dat betekent dat Erik niet bij Goede Zondag aanwezig is, maar wel een lijstje met lekkere muziek heeft afgeleverd. Je wordt het nummer geschreven door... maar goed, hij is dan ook als vrijwilliger daar aan het werk. Aan het vrijwilligen. Dat betekent dat Erik niet bij Goede Zondag aanwezig is, maar wel een lijstje met lekkere muziek heeft afgeleverd. Je hoort het nummer geschreven door Charlie Chaplin. Ja, moest even denken. Peter Appleyard en Diana Patton, die zongen het. Dat, waarvan weinig mensen weten dat het van Charlie Chaplin is. Ook dat kon die dus, inderdaad. Een mooi nummer schrijven. Nou, mooie nummers komen er nog meer voorbij. 10 stuks in totaal, we hebben er al 1 gehad. En dat betekent dat we nog 9 op het lijstje van Erik gaan afhandelen in het eerste uur. En volgens mij ook een stuk of 10 in het tweede uur. Dat betekent dat er misschien wel wat langere nummers voorbij kunnen komen. Zo ook een nummer van Faye Klaassen. En dat is een naam die je wellicht tot voor kort niet heel veel gehoord hebt. Maar de laatste tijd wellicht wel wat meer, want volgens mij doet ze mee aan de beste zangers. Beetje jazzy begin en een jazzy vervolg. Faye Klaassen is uit Nijmegen, Nederlandse jazzzangeres. Is net iets ouder als ik zie zelfs. Maar bij dames praat je niet over leeftijd, toch? Nee, dat is belangrijk. Ze heeft een prachtige stem, ze zingt Almost Blue.

0: Dus alweer de tweede Diana in dit programma. Diana Krall in dit geval uit Canada. Uit Nanaimo, British Columbia. Mooi klein plaatsje aan de kust. Ik ben er ooit eens geweest. Wel heel veel regen, net als van zo'n dag als hier eigenlijk. Maar dat is ook niet raar natuurlijk aan de kust. Diana Krall zong Despelo en daarvoor hoorde je Faye Klaassen. De Nederlandse Faye Klaassen uit Nijmegen om precies te zijn, Almost Blue. Eens even kijken wat er vandaag in Vught, Kromvoort en Helvoort en omgeving te doen is. De Solheim Cup, daar is Erik bij aan het helpen. Er waren nog wel wat kaartjes te krijgen. Kostte ongeveer 120, 130 euro, dus per persoon. Maar dan kan je er wel bij zijn. De stand is 8-8, zeg ik even uit mijn hoofd, gelijk. Op de laatste dag van het toernooi, dus het is bijzonder spannend. De Europese dames, die spelen tegen de Amerikaanse dames, hebben heel lang met 2 punten voorgestaan. Maar gisteren werden die 2 punten min of meer ingeleverd, zeg maar. En staat het weer gelijk. Golf kun je dus zien bij Bernardus in Kromvoort. Maar je kunt ook naar een grote kofferbak en verkoop in S. Zondag 13 september wordt van 9 tot 3 uur tegenover de Harentsweg 17 in S een grote kofferbakverkoop gehouden. Met jaarlijks een 100-tal deelnemers en een bezoekersaantal van circa 800 personen is er altijd wel iets moois te vinden. En is het een heel festijn. Toegangsprijs is ongeveer 2 euro. Nee, ja, precies 2 euro. 1 muntje of meerdere muntjes, maar je moet 2 euro op het schaaltje leggen bij binnenkomst. En dan mag je als volwassene binnen, naar binnen. Kinderen tot en met 12 jaar mogen zo verder wandelen. Gratis parkeren is er daar. En voor hapjes en drankjes wordt uiteraard ook gezorgd. Harentsweg nummer 17 in S. Ik weet niet of het staat aangegeven. Vaak wel, hè, dat er bordje langs de weg staat, toch? Ja. Zo is er ook dus de Solheim Cup. Ik vertelde het je net al. Van 11 tot en met 13 september binnen de gemeentegrenzen van Vught. Voor het eerst in de geschiedenis wordt het grootste golfevenement voor Vught ter wereld in Nederland gehouden. Het grootste golfevenement ter wereld is in Kromvoort. Solheim Cup is een prestigieus teamtoernooi tussen de beste vrouwelijke golfers van Europa en de Verenigde Staten. Het evenement wordt elke 2 jaar georganiseerd en is uitgeroepen tot het hoogtepunt binnen het vrouwengolf. In 2021 kwamen er in Toledo maar liefst 130.000 toeschouwers op dit. En destijds werd het in 239 landen uitgezonden. Dat is 2021, al wat jaren geleden, maar ik reed vanmorgen inderdaad richting Kromvoort. Tenminste, ik wilde de loungebaan in. En daar kon ik wel, maar richting Kromvoort kon ik niet meer. Tenzij je daar een accreditatie voor had, denk ik. Maar daar staan verkeersregels hebt als je door Kromvoort zou moeten. Dat kan ik je wel adviseren in ieder geval. En als je er niet naartoe kunt of wilt, dan kun je natuurlijk ook dat altijd op televisie volgen. Erik heeft een mooi Frans plaatje uitgezonden, uitgekozen. L'été indien. Als ik nou naar buiten kijk, regenachtig, miserig. Ja. Vraag ik me af of de titel wel helemaal klopt. Maar goed, het blijft een lekker Frans plaatje van Joe Dassin.
1: Tu sais, je n'ai jamais été heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens. Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an. Il y a un siècle, il y a une éternité.

Oh, nou houdt hij in één keer op. Ik moet er eens even beter gaan opletten, denk ik. Want dat einde, dat is wel zo belangrijk bij een prachtig mooi nummer als dat je net hebt gehoord. Zeg me wie je ziet van het album Zien uit 2004. Mooi kwetsbaar liedje over hoe het is om elkaar nog te zien na zoveel jaren. Treintje Oosterhuis deed het ook nog een keer bij De Beste Zangers trouwens. Ook een hele mooie uitgave van 2018, zeg ik even aan mijn hoofd. Daarvoor hoorde je van het album Alles Blijft Anders. Dat is een album van uit 2011 van het album van de band Bluff. Was je maar hier. De laatste single van het album. Er zijn er vier van afgehaald. Je kent misschien ook wel Hou Vol, Hou Vast en Wijd Open. Zijn ook een album uit 2011 dus. Bluff met Was je maar hier en Marco Borsato. Zeg me wie je ziet. Dan gaan we verder naar het volgende nummer voordat we dadelijk gaan luisteren naar de uittips. 10:45 ongeveer. Eerst gaan we luisteren naar de single versie van het nummer Fragile. Er is ook een versie opgenomen op 11 september 2001. Die staat op het album All This Time. Maar dit is de reguliere versie van Sting, Fragile.

mooie ontwaakmuziek op de soundtrack van de zondagochtend. Deze versie van Fragile kwam van het album Fields of Gold. De Sting. Het is 11:15. 2 minuten later, 10:47 precies. En dat is een mooie tijd om eens te beginnen met het tweede blokje van vandaag voor zondag 13 september alweer. Er is atletiek op de atletiekbaan bij Prins Hendrik vandaag. Finale, als ik het goed zeg. En je kunt bloemen gaan kijken. Wat jammer is dat het nu nog een klein beetje regenachtig is. Maar je kunt dahlia's gaan kijken bij de dahlia-vereniging Rosa van Lima. Ze houden hun jaarlijkse open dag. Open tuin, ja, net wat je het noemen wil. Hè. De dahlia-vereniging Rosa van Lima houdt op zondag 13 september... van 10 tot 4 openstelling van de dahlia-tuin aan de Essenweg 207 in Vught. Diverse artikelen, zoals kuipplanten, houten hobbyartikelen... honing uit de directe omgeving... en er is een demonstratie mandenvlechten. Naast het bewonderen van de bijna 100 verschillende soorten kleurige dahlia's... en door de leden gemaakte bloemstukken... kunt u onder het genot van een kopje koffie of thee met appeltaart... even uitrusten op het terras en nagenieten van de kleurenpracht. Neem vooral ook een bloemetje mee, zo staat hier geschreven. En vergeet niet op de terugweg tegen vergoeding, uiteraard... maar dan wel ook alleen contant maakte bloemstukken... kunt u onder het genot van een kopje koffie of thee met appeltaart... even uitrusten op het

Maakte bloemstukken kunt u onder het genot van een kopje koffie of thee met appeltaart even uitrusten op het terras en nagenieten van de kleurenpracht. Neem vooral ook een bloemetje mee, zo staat hier geschreven. En vergeet niet op de terugweg tegen vergoeding, uiteraard, maar dan wel ook alleen contant, een bloemetje mee te nemen, zodat u later nog plezier kunt terugkijken op deze mooie dag. Zo schrijven de leden van Rosa van Lima. Ze beginnen om 10 uur, zijn om 10 uur begonnen en gaan door tot 4 uur vanmiddag. Dan zit ik zelf inmiddels al achter de televisie om te kijken naar de Formule 1 wedstrijd in Spanje. De Madriring. De Madring. In Madrid dus in ieder geval, ja. Voor het eerst op een nieuw circuit. Dus, interessant. Je kunt golf gaan kijken in Comfort bij Bernardes. Of gewoon voor de televisie gaan zitten. Nou, voor de televisie zitten doe ik ook, maar dan zet ik hem wel op het Formule 1, zeg maar. Zo is natuurlijk nog veel meer sport. Mocht je van sport op de hoogte willen blijven bij Novo 3, dan moet je vanmiddag ook nog even luisteren. Door weer allerlei sport voorbij.

Zet even te kijken, het is vandaag natuurlijk, ik ben het niet vergeten hoor, het is Open Monumentendag. En tijdens de Open Monumentendag op 12 en 13 september 2026 openen monumenten in de gemeente Sertogenbosch, Migas, Gessel en Vught weer gratis hun deuren, zo lees ik hier. Het is dé kans om een plek te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt. Ook zijn er extra activiteiten zoals tentoonstellingen, rondwandelingen, fietsroutes, wandelingen en muziekuitvoeringen. Het thema dit jaar is erfgoed van routes, netwerken en verbindingen. Kijk vooral op www.openmonumentendag.nl. Ik zal in de tweede uur nog een lijstje voorlezen van open monumenten binnen de gemeente. Maar je kunt dus gewoon kijken op openmonumentendag.nl. En dan komt het vast helemaal goed. Dan kun je daar iets leuks uitzoeken. Of dat nou in Vught is, of in Krommevoort, of in Helvoort, of in Den Bosch, of in Sint-Mies. Het maakt allemaal niet uit, toch? Nee. Maar we gaan inmiddels de laatste plaat afvinken in het lijstje dat Erik heeft toegezonden. Ook al is hij er zelfs niet bij, zit hij bij Barnardus. Heeft hij wel 10 mooie platen uitgezocht, waarbij we er inmiddels 9 hebben gehad. En de 10e is gestart. Mooie, rustige ontwaakmuziek op de soundtrack van de zondagochtend. Bij jouw Novo 3. Mijn naam is Ivo Kouwenberg en ik mag een klein beetje aan elkaar kletsen. Dat doe ik met een klein beetje beschadigde stem door de verkoudheid. Maar dat mag voor mij de pret om samen met jou, samen met u, naar mooie plaatjes te mogen luisteren. Cowboys and Angels van George Michael.

0: Iedere zondag van 10 tot 12. Dit is Goede Zondag.
1: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartjevught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid met een persoonlijk tientje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs, reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
2: Radio en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
3: Voor een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
4: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
3: Een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
4: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
6: Annette Rutz, het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Op het schip waren in totaal 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Stelten. Het weer, vooral in het midden en zuiden, regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, maar ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog, bij 11 tot 16 graden. Morgen zon en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis. Iedere zondag van 10 tot 12. Dit is Goede Zondag met Ivo Kouwenberg en Erik.

Goed zijn dat soort vragen. Dat vertel ik vrouwen. Vaak genoeg, maar. Ik weet niet, het ging even gemixt door elkaar. Cheryl Lee Ralph, In the Evening. Het is deel 2 van Goede Zondag. In mijn uppie ben ik Ivo Kouwenberg. Hier bij Goede Zondag. Erik Wouters zit in Kromvoort. Dus zoals heel veel anderen. Neem niet weg dat we een fijne zondagochtend uitzending willen maken. Een mooie soundtrack van de zondagochtend willen neerleggen. We begonnen met Cheryl Lee Ralph. We gingen verder vervolgens met The SOS Band. Is inmiddels begonnen. Borrow.

Wat een heerlijke muziek voor de soundtrack van de zondagochtend. Zeggen we hier bij Novary. Goede zondag, Thalassa Jenaar. De nieuwe presentator is een klein beetje verkouden, dus als je niet helemaal de stem herkent, mijn naam is Ivo Kouwenberg en ik ben een beetje verkouden. Zoals zoveel natuurlijk, hè. Je hoorde deze dames ook meezingen op Kronenburg Park van de Frank Boeijen Groep. Ze zijn begonnen als een trio, samengesteld door Erik van Tijn en Jochem Fluitsma. Waar kennen we die toch ook alweer van? Ze komen uit Suriname en de Antillen. Yeti Wheels, Mildred Douglas en Caroline de Wind. En die laatste twee, Mildred Douglas en Caroline de Wind, die zaten eerst in Fruitcake. Fruitcake is een bandje, dat moet ik ook nog eens een keer laten horen, denk ik. Dat ken je wellicht wel van het kleine hitje uit begin jaren 80. My Feet Won't Move. Maar Mai Tai was dit in ieder geval. Later werden ze nog aangevuld en waren ze met z'n vijf, als ik het goed zeg. Ze hebben wat hitjes gehad in... Ja, de jaren 80 eigenlijk. Heerlijk. Soms komt er gewoon muziek voorbij, die vind ik persoonlijk zelf dan echt verschrikkelijk lekker gewoon. Ja. Ah. Ja, Female Intuition ken je natuurlijk ook nog wel, hè. Turn Your Love Around misschien ook nog wel. Maar ik vond deze eigenlijk net een minder grote hit en dan vind ik hem lekkerder om te laten horen. En die gedachte heeft Erik ook heel vaak. En daarom komen net niet allergrootste hits voorbij, maar die vaak gewoon veel beter zijn ook en net zo lekker zijn om te horen. Ja. Het blijft een persoonlijke keuze, ik snap het ook wel. En die persoonlijke keuze die mag ik wel eens maken. Nou, mooi. Ik heb je in het woord. Het is vandaag Open Monumentendag. Een van de twee open dagen, open deurdagen, zoals ze dat in België zeggen. Tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september kun je naar diverse open monumenten. Dan kun je van alles nog wat doen, kijken, zien, proeven, ruiken. En vaak mag je er de rest van het jaar gewoon niet eens komen. Of houden ze een deel waar je nu wel en dan niet mag komen, zeg maar. Rennie van Ankel, Park Voorburg, daar is het een en ander te doen. Klooster Hotel Zin, daar is het een en ander te doen. Landgoed Huizen Bergen en Landgoed Blijendijk zijn open. De Petrus, daar worden rondleidingen ingegeven, zeg ik even uit het hoofd. Het Genie Museum, zeker ook waard. Atelierboerderij Het Klein Laar. Maar je kunt ook bij Raadhuis Vught langs aan de Leeuwensteinlaan. Fort Isabella kan ik je ook zeker adviseren. Maar ook gezellig bij de Speeldoos. Studio van Novo 3 zit onder in de Speeldoos. Los van de rest van het gebouw, zeg maar. Hè. Maar in de Speeldoos, dus de rest van het gebouw, kun je wel gewoon bezoeken. De studio, daar moeten we een keer een andere open dag voor gaan verzinnen, denk ik. Trouwens ook geen slecht idee om een keer weer eens een open dag te doen. Maar niet in het kader van de Open Monumentendag. De studio niet geopend, maar de Speeldoos wel. Lambertuskerk in Vught, daar kun je terecht. De oude Dr. Landmansschool, huis van Vincent. Kasteel Maurik, uiteraard kun je er naartoe. Maar ook Barak 1B kan ik je zeker ook adviseren om naartoe te gaan. Landgoed Zionsburg, daar kun je ook eens een keer lekker rondzuffelen. Volgens mij niet in de gebouwen, maar wel op het landgoed. Expositie over de Sint Lambertuskerk in Kromvoort kun je naartoe. De Sint-Lambertus-toren. Sint-Lambertus-toren. De Vughtse toren. Oh, die. Ja, die. Inderdaad. De Vughtse toren, volgens mij kun je hem beklimmen. Tenminste, dat is vaak wel het geval geweest. Dus neem aan nu ook. Landgoed Sparrendaal, zeker ook de moeite waard. En het pronkstuk misschien wel. De Sint-Nicolaaskerk in Helvoort. Een kerk vol verhalen. Zo kan ik hem het best omschrijven. Ik ben er zelf een keer geweest. Daar kan je uren luisteren naar allerlei verhalen over de schilderijen, de kerk. Nou goed, ja, ga er gewoon naar kijken, luisteren. Je komt voor allerlei plekken terecht vandaag. Mocht je het nodig hebben, er is ook een klankhealing concert. Ontspannend en heilzaam. The Sound of Silence geeft zondag 13 september een klankhealing lichtconcert om 11:30 en om 3:00. Dit lichtconcert is een 90 minuten durend klankenbad, zoals zij dat zelf zeggen. De deelnemers ervaren het klankenbad, liggend op een zachte ondergrond. En de spelers van de klankhealing hanteren diverse oorspronkelijke instrumenten van over de hele wereld. Voor informatie en reservering kun je mailen naar klankhealingconcert@gmail.com. Dat moet je dus eerst doen en dan krijg je ook te horen hoe, wat en waar. Ik weet alleen dat het vandaag is en dat het 11:30 en 3:00 is. www.thesoundofsilence.solutions, zo staat hier te lezen, is de website. Uh,
Vijf kunstenaars exposeren in een unieke groene omgeving. Zaterdag 12 en zondag 13 september openen vijf kunstenaars de deuren voor een bijzondere expositie in de kas van Bas van den Brugge. De combinatie van kunst en de sfeervolle kas vormt een inspirerende omgeving waarin bezoekers kunnen genieten van uiteenlopende kunstdisciplines en stijlen. De expositie brengt deze kunstenaars samen, ieder met een eigen signatuur. Aan de Bosseweg 5A in Vught vanaf 11 uur vanmorgen tot aan 5 uur vanmiddag kun je terecht bij het tuincentrum van den Brugge. Daar kun je sowieso vaker terecht, maar in dit geval dus om eens te kijken, te praten met de kunstenaars die daar exposeren. Nu is het inmiddels alweer 13 september. Ik denk dat de meeste van ons wel iets hebben meegekregen van 11 september. Waren niet met de documentaires en alles wat er over gezegd is over dat wat er 25 jaar geleden, precies 25 jaar geleden op dat moment is gebeurd in de wereld. En de wereld is sindsdien veranderd. En ik vind het nog steeds indrukwekkend en beangstigend ook als je die beelden van dat moment weer ziet. Hoe vervreemdend de situatie eigenlijk op dat moment was. Toen we nog niet zo heel erg veel wisten van wat er eigenlijk aan de hand was op die eerste dag, op die eerste momenten. Alan Jackson heeft een liedje geschreven. Where were you when the world stopped turning? Where were you?

Ja, Douwe Bob, al flink wat jaren bezig. We kennen hem van de rail met die ene minister een aantal jaren terug. Maar eigenlijk ben ik alweer vergeten hoe zijn carrière startte. Nou, zijn carrière startte in 2012. Volgens mij was hij toen 20 of zo. De beste singer-songwriter van Nederland werd toen gehouden. En daar zong hij Multicolored Angels in de finale. En die heeft hij ook gewonnen. Dat deed hij samen trouwens met de begeleidingsband van Tim Knol. Vervolgens mocht hij ook optreden op het Siget Festival. En behaalde hij een 17e plek met die Multicolored Angels in de top 40. En zo is het begonnen met zijn debuutalbum Born in a Storm. Note to Self. En dat heeft hij al in een aantal stadions in Amerika gedaan. Dit liedje live. Via een bevriende zanger. Of die zag hem via Instagram of zo. Ik weet het niet precies. Maar Note to Self is in Amerika misschien al wel net zo bekend als het in Nederland is. Het mag nog wel wat groeien. Vandaar ook de toptrack. Het is een mooi liedje van Douwe Bob. Als flink wat jaren bezig. En ik hoop dat hij nog jaren mag doorgaan. Deze Amsterdammer. Geboren in 1992. En daarvoor hoor je Alan Jackson. Een Amerikaan die een liedje probeerde te maken. Aanleiding van de gebeurtenissen op 11 september. En na het zien van de diverse beelden weer van die 11 september, 25 jaar geleden, dacht ik van nou, dan kan ik toch ook wel eens wat laten horen. Bijvoorbeeld Bruce Springsteen zal ik meteen aan te denken. Die heeft ook een heel mooi. Er zijn meerdere mensen die over die gebeurtenissen een liedje hebben proberen te schrijven. Hoe ga je je gevoel dan omzetten in woorden en in muziek? En dat is best lastig, zeker met zo'n gebeurtenis als toen gebeurde. En de hele wereld was in één keer anders. In een half dag, zeg maar. Alan Jackson heeft dat gedaan met Where Were You When The World Stopped Turning. En dat is een liedje dat ik dacht van, nou, dat kan ik ook wel eens laten horen. 11:45. Eigenlijk zijn we wat laat voor het hart van 11:30. Maar goed, we kunnen eraan beginnen. En Erik gaf een tip. Dus deze heb ik niet zelf uitgekozen. Maar uiteindelijk ook weer wel, uiteraard. Want Ze Zijn Terug is een single van de Despolitie uit het jaar 1992. Nou, het was de demo. Ja, 93. Preter, Groot Kormelink en Herman Grimme hebben het geschreven. En het is geproduceerd door Fluisma en Van Tijn. Ze zijn terug naar aanleiding van de verkiezingswinst in een deel van Duitsland. Dacht Erik dit wel een toepasselijk nummer te vinden.

30 jaar geleden werd er nog gezegd de zoon van, maar dat is inmiddels alweer 30 jaar geleden. 1995 schreef hij samen met Henk Westbroek Mag ik naar je kijken? Dat is de wereld toch veranderd, eigenlijk kun je denken, ja. Je hoorde Marcel de Groot in het hart van 11:30. Dus 13 minuten over de klok van 11:30 na de jazzpolitie. Ze zijn terug en Marcel de Groot. Is het tijd voor 11:45, denk ik, ja? Ja, zou zomaar kunnen. Ongeveer 11:45, hè. Dus 4 keer in het programma. 10:15 en 11:15. 11:45 en dan 11:45. Ongeveer. Eens even kijken. Deze muis, allerlei computers en muizen en afstandsbedieningen. En even kijken. De Boswegse Markt. Ieder jaar op de tweede zondag in september wordt de Boswegse Markt georganiseerd in Schijndel. Een gezellige jaarmarkt met heel veel kramen, handelaars, handelswaar, etenswaren, vlooienmarkt, spullen en goede doelen. Hier is iedereen voor iedereen wat wils. Binnen Schijndel en de omliggende dorpen is de Boswegse Markt echt een begrip. Ik heb hem ook al vaker voorbij zien komen in dit programma inderdaad. De organisatie is in de hand van de stichting rondom de toren. En de markt staat garant voor goede sfeer en veel gezelligheid. De muziek wordt verzorgd door lokale horecazaken in samenwerking met leuke artiesten. De Boswegse Markt is op het evenemententerrein aan de Bosweg. Ja, hoe zou het ook kunnen met zo'n naam, hè? Ja. Vanaf 10:00 vanmorgen tot 5:00 vanmiddag kun je er gratis terecht in Schijndel. Dus de Bosweg in Schijndel, Boswegse Markt. Tot aan 5:00 vanmiddag. 5 quasi exposeren bij Mark. Nou ja, bij Bas. Bas van den Brug bij Mark. Het tuincentrum Bas van den Brug aan de Michels Gerstelseweg 5A in Vught. Vanaf 11:00 vanmorgen kun je daar al terecht tot 5:00 vanmiddag. Er is een klankhealing lichtconcert om 11:30. Dat is al bezig, dus daar beter af. Maar er is er gelukkig ook nog eentje om 3:00. Stuur even een mailtje naar klankhealingconcert@gmail.com voor hoe, wat, waar en wanneer. Kijk anders op www.soundofsilence.solutions. En uiteraard vandaag en gisteren Open Monumentendag. Je kunt in Vught terecht bij Rennie van Ankel, Park Voorburg, Kloosterhotel Zin, Landgoed Huizen Bergen, Landgoed Blijendijk, De Petrus, Genie Museum, Atelierboerderij Het Klein Laar, Raadhuis Vught, Fort Isabella, Speeldoos Vught, Lambertuskerk Vught, Oude Dr. Landmanschool, Huis van Vincent, Kasteel Maurik, Barak 1B, Landgoed Zielensburg. En er is een expositie over de Sint-Lambertuskerk in Kromvoort. Sint-Lambertus Toren, ofwel de Vughtse Toren. Landgoed Sparrendaal. En de Sint-Nicolaaskerk in Helvoort. En dan weet ik eigenlijk niet of ik compleet ben geweest. Kijk in ieder geval ook even op www.openmonumentendag.nl. Nu kun je terecht op plekjes waar je normaal gesproken niet mag komen. Te proeven, voelen, snuffelen. Maar die monumenten, die ook zo belangrijk zijn voor onze cultuur. Je kan ook gewoon lekker aan de waterkant gaan zitten. Kijken naar de sportvissers. Tenminste, is de sport. Ja, het is wel een sport, denk ik toch? Er is in ieder geval een visvereniging in Vught. Die heet Altijd Beter. En die houden hun open jeugdvisdag. Vanaf 10:00 vanmorgen tot 4:00 vanmiddag. Forellen. En volgens mij mag je ze mee naar huis nemen ook nog zelfs. Je kunt ook direct bij de open, bij de Dalia-vereniging Rosa van Lima. Essenweg 207 in Vught tot aan 4:00 vanmiddag is daar de Dalia-tuin geopend. Vandaag zit ik hier alleen in de studio. Is Erik afwezig? Normaal gesproken is hij er altijd bij. Maar in ieder geval is hij vrijwilliger bij de Solheim Cup. Ook op televisie te volgen. Het grootste wereldwijde toernooi als het gaat om golf. En dat is gewoon in Kromvoort. Bij Barneus. De dames van Europa tegen Amerika. Het stond gelijk gisteravond. Ik weet niet wat de stand nu is, maar het is spannend. Ik ga ervan uit dat je later bij Novo 3 Sport er ook nog wel meer over hoort. We begonnen vanmorgen met te vertellen over een kofferbakverkoop. En dat is naar Harentsweg nummer 17, daar tegenover in S. Vanaf 9:00 vanmorgen tot 3:00 vanmiddag kun je gratis parkeren. En je moet €2 betalen om te mogen kijken wat er allemaal te halen valt daar. Zo gaan we verder met de dag van vandaag. Ikzelf ga denk ik naar Formule 1 kijken. Spanje, Madrid. Daar is een nieuw circuit gemaakt. De prachtige mooie kombocht. Ik ben benieuwd hoe Max Verstappen het daar gaat doen. Of hij weer op het podium kan komen. Zou toch mooi zijn. Vorige week had Erik een hele mooie plaat uitgekozen. Waar dit muziekje ook in te horen was. Toen zei ik al van... Dat moeten we eigenlijk ook eens laten horen. Dat hebben we lang niet meer... zelf gehoord op de radio. Vind ik tenminste. En ik luister redelijk wat radio. Maar dit is typisch zo'n plaat. Het is een beetje een vergeten nummer.
Bruce Hornsby and the Range. Prachtig mooie piano solo aan het begin. En dat is dan weer een prachtig mooie ondergrondmelodietje. De plaat die je vorige week hoorde. Die kan je nog naluisteren op de website Novo3.nl. Kan je alle uitzendingen altijd naluisteren. Gedurende de week komt daar de uitzending van afgelopen zondag op. En dan kun je het nog eens een keer luisteren. It's The Way It Is van Bruce Hornsby and the Range.

Ze heeft een tijdje even een creatieve pauze genomen, maar dat is in de jaren 90 geweest hoor. Daarna is ze weer verder gegaan. Bonnie Raitt. En dit is een van haar recentere uitgaves in ieder geval. Ik weet niet hoe oud het nummer precies is. Het staat volgens mij op The Best of Bonnie Raitt. Het nummer zelf, denk ik, is van 2023. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Made Up Mind. Heerlijk gewoon ook. Als je zoek maar eens op en dan het album ook wat opstaat. Heerlijke muziek van Bonnie Raitt. Het is een beetje, ze heeft de naam van countryzangeres te zijn, maar dit is toch ook wel een klein beetje, ja, een beetje breder dan dat eigenlijk. Hè? 11:56 betekent dat we plaat nummer 9 hebben gehad op het lijstje. Erik had er 10 en ik heb er ook 10. Dat gaat dan automatisch bijna vanzelf op, zeg maar. Om dat een beetje in evenwicht te houden. En dat betekent dat we er 9 hebben gehad en nog eentje te gaan hebben. En dan sluiten we af met de Nederlandse ster als het gaat over country muziek. Het is een beetje country vandaag. Ik weet niet wat het is. Een beetje regenachtige zondagochtend. En ik heb in één keer allemaal country plaatjes staan. Het kan zomaar gebeuren. Het schijnt een nummer te zijn. Het is al heel erg oud, maar toch weer redelijk populair. Dus jong en oud kan hem meezingen als laatste plaat van een goede zondag aflevering. 13 september. Dank je voor het luisteren. Maak er een mooie zondag van. Wat je ook gaat doen. Open Monumentendag zeker niet vergeten. Hoe dan ook. Ik ben er volgende week weer samen met Erik Hoop gaan weer. Wel zo gezellig hier in de studio. Voor een nieuwe aflevering. Goede zondag!

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op om de tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 20 gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen. Maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon. Af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis. Je luistert naar Typisch Joep met Joep Satij. Iedere zondag van 12 tot 2.
2: Dit is Novo 3.
0: Typisch Joep. Novo 3. Top Track.

0: Desiree Manders, beter bekend onder haar artiestennaam Desiree, en Zeilen op de wind van vandaag. Uit het programma Beste Zangers, het nieuwe seizoen daarvan. En we begonnen het programma met de toptrack en die was deze week voor Douwe Bob en Note to Yourself. Leuk dat je luistert naar onze programma's. Mijn naam is Joep Satijn en ik begeleid je muzikaal. We gaan veel platen draaien uit de jaren 50 en 60 in deze uitzending. Dus we hebben veel te draaien, want in die tijd waren de platen nog erg kort. We gaan starten wat de 50 en 60 jaar platen betreft van dit programma met Sam Cooke. Hier is Wonderful World.
1: Novo 3. Overal thuis.

Ben E. King hoorde je met Stand By Me en daarvoor Roy Orbison met Only the Lonely. We gaan verder met de Everly Brothers, oftewel Don en Phil Everly. Hier is Bye Bye Love.

Pat Boone en his orchestra, Love Letters in the Sand. En daarvoor hoorde je Jackie Wilson en Reed Petit. En we begonnen het blokje van drie met Bye Bye Love van The Everly Brothers. Paul Anka staat voor je klaar. Hij zingt Oh Please Stand By Me, Diana.

Nina Simone hoorde je voorbij komen met I Put a Spell on You. En daarvoor de Platters met Only You. En we begonnen het blokje van drie met La Bamba van Richie Valens. Later ook nog vertolkt door onder andere Trini Lopez en vele anderen. We gaan het jaren van Cliff Richard, Living Loving Doll.

Brenda Lee en het prachtige nummer I'm Sorry. Hier een typisch Joep op Novo 3. En daarvoor hoorde je onder andere nog Sweet Little 16 van Chuck Berry. We gaan verder met Carl Perkins en hij heeft het over Blue Sweatshoes. Well, it's one.

Je hoorde The Wanderer van Dionne. En daarvoor hoorde je nog The Blue Sweatshoes van Carl Perkins. Ik ben daarmee bijna aan het einde gekomen van het eerste uur van Typisch Joep. Zometeen na het nieuws ben ik bij je terug voor het tweede uur van dit programma met, zoals je dat van dit programma gewend bent, het Duits-Franse blokje. Ik heb nog een aantal platen te gaan totdat het nieuws. En dat is onder andere deze Sheila van Tommy Rowe.

0: l'été. Mais si toi, mon amour, tu devais t'en aller, il me pleuvrait si fort que j'en mourrais noyé. Et si notre bonheur s'envolait en fumée, il y aurait un nuage autour du monde entier.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.

0: Anneke Verhagen, pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en pgb-houders. Bel 06 36 02 8757 of kijk op amfietcare.com. Amfietcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd, omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Gebeuren is nog niet duidelijk. Zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon, bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui. Dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Novo 3. Overal thuis.
4: Je luistert naar Typisch Joep met Joep Satijn. Iedere zon.

0: De muzikale opener van het 2 uur van Typisch Joep, het Duits-Franse blokje. We begonnen zojuist met Katharina Valente en Spiel noch einmal für mich, Habanero. En zojuist had je Gilbert Bécaud met L'important, c'est la rose. En over Katharina Valente gesproken, ik associeer haar altijd een beetje met de programma's van mijn jeugdheld op televisie, Willem Ruis. Want Katharina Valente was goed bevriend met mijn jeugdheld. En zij trad ook regelmatig op in zijn programma's. Ook een zeer bijzondere vrouw die nog niet zo gek lang geleden ons helaas is ontvallen. Maar ze heeft prachtige muziek nagelaten. Van Katharina Valente en Gilbert Bécaud gaan we verder met Biba Palua van Gene Vincent.
1: Novo 3. Overal thuis.

de onvergetelijke Connie Francis en My Happiness. En ze heeft ook heel veel nummers in het Duits gezongen. En daarvoor de onvergetelijke stem van Dean Martin en Everybody Loves Somebody. We gaan verder met Louis Prima. En hij wenst ons in Buona Sera.

0: Johnny and the Hurricanes, Red River Rock. En daarvoor gingen we twisten en lekker de dansvloer op met Chewy Checker. De volgende man die voor je klaarstaat is Ray Charles. I Can't Stop Loving You.
1: Je luistert naar Typisch Joep met Joep Satijn. Iedere zondag van 12 tot 2.
2: Dit is Novo 3.
1: Typisch Joep.

Marilyn Monroe en Diamonds Are a Girl's Best Friend. En daarvoor het prachtige stemgeluid van Nat King Cole en Mona Lisa. En we begonnen het blokje van drie met I Can't Stop Loving You van Ray Charles.

Bobby Darin en Splish Splash hoorde je hier in Deep Soup op Novo 3 en daarvoor Runaway van Del Shannon. We gaan verder met Wanda Jackson, Let's Have a Party.

The Animals en House of the Rising Sun. En met deze plaat ben ik alweer bijna aan het einde gekomen van twee gezellige uurtjes typisch Joep. Ik hoop dat je van dit programma genoten hebt. Zometeen heel veel plezier bij de overige programma's nog voor deze zondag. Volgende week ben ik weer terug met een nieuwe typisch Joep. En ik sluit dit programma alvast af voor deze week met Buddy Holly en Peggy Sue. En nogmaals bedankt voor het luisteren. Tot de volgende typisch Joep.

0: terug in 2026. Met twee festivalweekenden aan de IJzeren Man in Vught. 18 tot en met 20 september en 25 en 26 september. Meer muziek, meer sfeer, meer zomer. Op die plek aan het water die je kent en liefhebt. Van Nederlandstalige feesthits tot pop, urban en tribute acts. Met het bekende podium op het water, strandsfeer en een foodcourt om van te genieten. Kijk voor het programma en tickets op einlife.nl.
1: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.
0: Scoor nu je Eimlife Early Bird van korting. Kijk voor het programma en tickets op eimlife.nl.
2: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en PGB-houders. Bel 06 36 02 87 57. Of kijk op anfitcare.com. Anfitcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
3: Het werk en toch geldtekort aan het einde van deze maand? Dat kan iedereen overkomen. Bij Geldfit kun je terecht voor al je vragen en zorgen over geld. Zo kan iemand met je meekijken hoe jij je achterstanden kan oplossen en krijg je weer overzicht. Of doe de potjescheck en kijk of je geld laat liggen. Stel jouw vragen makkelijk via telefoon of WhatsApp, gratis en anoniem, ook na kantooruren. Ga nu naar geldfit.nl voor meer grip op je geld.
4: Radio- en tv-reclame kun je niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl. De nacht is

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen, omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, met de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomers waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeff Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kerstverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.
2: Goedemiddag.
0: Dit is Rondje IJzeren Man met Frank van Buren. Iedere zaterdag en zondag van 2 tot 4. Dit

kan altijd, mag nu, mag vanavond. Wanneer je maar zin hebt om te dansen, dan ben je van harte uitgenodigd dat vooral te doen. En ik zal zorgen dat ik in ieder geval een paar platen draaien waar je dat zeker op kan. In dit rondje IJzeren Man in de vakantiestand. We zitten alweer op 12 september, als ik het uit mijn hoofd goed zeg. En op 13 natuurlijk, hangt een beetje af wanneer je luistert. En op die dag ben ik op vakantie, maar neem ik in ieder geval van tevoren al een aantal uitzendingen op. Zodat het rondje IJzeren Man gewoon door kan gaan. Alsof er niks aan de hand is. Dat is het idee een beetje. Dat is ook gewoon dezelfde ingrediënt als altijd. Agenda bericht op het kwart over. En een half uur artiest op het half uur logische wijze. En dat zijn de ingrediënten naast de slapende muziek die ik zo allemaal lekker voor je ga draaien. Even nadenken, moet ik iets verder vertellen. Nou ja, Let's Go Dancing was uit 1982. Mocht je dat weten, van een 14e album alweer van de mannen van Kool & The Gang. Volgende plaat. Was hun eerste singeltje destijds. Dat kan je ook nog wel herinneren. 1980. De groep begon de Ella Driessen en Lillian Day Jackson, oftewel Spargo. Uitgebracht 2 februari, nummer 1 in Nederland.

Bicycle Race van Queen. Het is wel grappig, het singeltje wat daarvan uitgekomen is, heeft een dubbele A-kant. Op de andere kant staat Fat Bottom Girls. Twee tracks ook van het album Jazz uit 78. En in de tekst van Bicycle Race zit de tekst Fat Bottom Girls, they'll be riding today, so look out for those beauties, oh yeah. Terwijl op de andere kant, dat is verwijzing naar de A-kant, zeg maar, die andere A-kant. In Fat Bottomed Girls zit de tekst, get on your bikes and ride. Waar we dus weer terugverwijzen naar de bicycle race. Ik vind dat soort dingen altijd wel grappig, als dat in zo'n liedje frotten. Agenda dan. We gaan de eerste agendaberichten voorlezen van het weekend van 12 en 13 september. In Kronvoort de Solheim Cup 2026. Bij Bernardus Golf voor het eerst in de geschiedenis wordt het grootste golfevenement voor vrouwen ter wereld in Nederland gehouden. Een prestigieus teamtoernooi tussen de beste vrouwelijke golfers uit Europa en de Verenigde Staten wordt elke 2 jaar georganiseerd. Hoogtepunt binnen het vrouwengolf in 2021 kwamen er in Toledo, Ohio, maar liefst 130.000 toeschouwers af en werd het toernooi wereldwijd uitgezonden in 239 landen. Daar heb je allemaal geen idee van eigenlijk. Hè? Dus ik zit helemaal in de golfwereld. Mocht je willen gaan kijken, misschien wel een keer uniek om dat mee te maken. Ik weet niet of de kaarten zijn, maar die zijn in ieder geval, ik kan even kijken op mijn website solheimcup.ctickets.com of je gaat even naar over3.nl naar de agenda. Na 12 september zie je staan Kronvoort Solheim Cup. Als je dat opent, dan zit daar een link in het bericht en dan ga je in één keer pasboom naar de goede pagina. Kan je kijken of er kaarten voor je beschikbaar zijn. Wat ook een langer weekend is die dagen, dus over meerdere dagen, is het Open Monumentendag. Zowel 12 als 13 september openen monumenten in de gemeente Den Bosch, Gestel en Vught weer gratis hun deuren. Het is de kans om de plek te bezoeken waar je normaal gesproken niet zo snel komt. Ook zijn er extra activiteiten zoals tentoonstellingen, rondleidingen, fietsroutes, wandelingen en muziekuitvoeringen. Het thema van dit jaar is erfgoed van routes, netwerken en verbindingen. En meer informatie vind je ook weer op de website. En dat is de website openmonumentendag.nl/ en dan komt een hele riedel achteraan. Wees wijs, ga lekker naar Novo 3, ook daar 12 september Open Monumentendag. En die link zit gewoon actief in het bericht. Dan kom je in één keer op de goede plek terecht. Dan hebben we nog 2 activiteiten. Zaterdag om 12:30. Oh, de 12:30 is al begonnen, dus eigenlijk te laat, hè? Ja, nee, dat hoef ik niet meer te vertellen. En om 3:00 is de buitenbios in Vught. Voor de 4e keer. Of je daar de kaarten voor kan bestellen, www.buitenbiosvught.nl. Vraag ik me ook even af. Maar misschien is het moeite waard om te gaan kijken daar in het Stadhouderspark. Kinderen tot 12 jaar zijn vraagt welkom voor deze filmervaring. Als eerste rondje berichten. We gaan door met de muziek van de Britse zanger Billy Ocean. Uit 1988. Get out of my dreams. Get into my car. Ook een nummer 1 in Nederland geweest. In 88, ja, echt waar. Ik wist dat niet, maar het is wel zo.

0: is Rondjijzeren Man met Frans van Buren. Iedere zaterdag en zondag van 2 tot 4.
1: Dit is Novo 3.

grote hit voor Alex Warren uit begin van dit jaar. Fever Dream was dit en nummer 1, echt waar, in ons land. Hij brengt ons bij de half uur artiest. En we hebben het over Terrence Trent D'Arby. Alhoewel vanaf 4 oktober 2001 veranderde hij zijn naam in Sanada Maitreya. Zo gaat hij nu door het leven. Woont hij in Italië met zijn Italiaanse echtgenoten ook. Maar hij was in het begin in de jaren 80 als Amerikaanse militair gelegerd in Duitsland. Daar sloot hij zich aan bij een band genaamd The Touch. En die kwamen weer in contact met Frank Farian. En enkele nummers werden door hem geproduceerd. En later ging hij weer naar Londen, waar hij als soloartiest opnam. En kreeg hij een contract aangeboden bij CBS. Even kijken. In het begin, zoals altijd, werkte het allemaal niet zo. Maar uiteindelijk, in de loop van de jaren 80, kwam vooral in Europa het succes. En zijn eerste... Ja, het is geen nummer 1 hit, hoor. Het was een bescheiden hit, maar... Niettemin wel leuk om als eerste te draaien. Een plaat die heet If You Let Me Stay.

Travis Drummond, Drummond is de half uur artiest. En we begonnen met If You Let Me Stay. A 87 kwam tot 12 plek in top 40. En daarna zijn eerste nummer 1 en ook zijn enige nummer 1 in ons land. Wishing Well was dat van datzelfde jaar. En dat kwam ook van het album Introducing the Hardline According to the Terrence Trent D'Arby. Eens even nadenken. Ja, heel logisch. Over een uurtje dan draaien we nog twee keer Terrence Trent D'Arby. Als je dat leuk vindt, blijf lekker luisteren. Misschien vind je de volgende plaat ook wel leuk. Postuum uitgebracht. Hij staat op zijn zevende en laatste studioalbum Double Fantasy. Een ode aan zijn vrouw Yoko Ono en aan alle vrouwen. Hup. En een nummer 1 ook in ons land. Boom.

eerste single van zijn zesde solo-album Boys and Girls. Brian Ferry uit 1985. En Slave to Love. Dat brengt ons bij de volgende agendaronde. En die volgende agendaronde die brengt ons bij maandag 14 september. Dat is weer een nieuwe editie van het Sportcafé. En dit keer gaat het over het Sportaquavucht. Iedereen is welkom in het clubhuis van de Atletiek Vereniging Prins Hendrik. Inloop is start om 19:30, avond zelf om 20:00. Het Sportcafé, onder het motto samen bouwen aan een sterke sportvereniging van morgen, wil op een inspirerende manier ingaan op de vragen en kansen die passen bij dit thema. Het is de bedoeling dat bezoekers ideeën en ervaringen delen om hun vereniging toekomstbestendig te maken. Deelname is gratis. Voor aanmelden wordt aangeraden. Dat kan je doen door een mailtje sturen naar sportakkoord@vught.nl. Sportcafé van Sportakkoord Vught dus aanstaande maandag om 20:00 bij Prins Hendrik. Dan is er woensdag 16 september weer een editie van de Walk and Talk. De koffiepauze voor werkzoekenden in de BIEB. Vanaf 9:30 tot 10:45 ben je welkom om ervaring te delen, contacten te leggen en krijg je tips en suggesties in je zoektocht naar een nieuwe baan. Aanmelden kan via de e-mail Harriette van Lamoen, @huis73.nl of via de website. Ook die links zitten actief in het bericht bij ons. En dan volgende week vrijdag, dan is de eerste ronde. De eerste ronde waarvan dan? Van het IJm Live Strandfeest. Twee weekenden, dat mag je wel bekend zijn intussen. En op vrijdag staat daar een bands als Bluff, Chess Special en Sol Mieux. En spelen allemaal volledig gezet op het podium. Zaterdag 19 september draait alles om feest met Kaf. Nou, die zal er niet bij zijn. Monique Smit, Jorien Sterkers, de heel Billy Boonshiners, Vulgaire, Even Serieus, de WC Experience, Piraten Power, Hour, Pater Moes Groen, de Outsiders. Zondag 20 september, Tribute Day, Tribute Bands van de Bee Gees, Bauke en de Elvis, Matters Band, Donna's Hot Stuff en Queen Must Go On. Volgende weekend is er nog eentje, die bespreken we dan wel weer volgende keer. Dat waren ze de eerste ronde straks. In 2 uur gaan we verder met nog meer berichten. Nu gaan we verder met een band die niet zo heel veel hits gescoord denk ik bij ons. Ze komen uit de buurt van San Francisco, de Timex Social Club. Zeg je die naam nog wat? De single heet Rumors. En dat was een aardig hitje in ons land. Hij staat bij ons gekend op een of andere manier in de database. Luister maar of je hem nog herkent.

Dixon van het gelijknamige album, het zesde album van de Eagles destijds, The Long Run. En dan praten we over 1980, 79 om precies te zijn, ja, september 79. Het was het laatste album van de Eagles voordat ze in 80 uit elkaar gingen voor de eerste keer. Ze hebben natuurlijk nog daarna elkaar wel weer gevonden en dan wordt het ook weer mijn Hell Freezes Over en ik weet niet hoeveel tourneeën nog gemaakt, maar toen was het eventjes klaar. The Long Run hoorde je als voorlaatste van het eerste uur van het Rondje IJzeren Man. We hebben nog eentje te gaan en die gaat de hele wereld over. Soundtrack van de film Xanadu. Je hoort een hoop bekende steden. Londen, Hamburg, Parijs, Rome, Rio de Janeiro, Hongkong, Tokio, Los Angeles, New York, Amsterdam, Monte Carlo. Let maar eens op of je makkelijk herkennen. Elke plek in top 40. Straks naar nieuws met een nieuwe top.

0: zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten, ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch, tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
1: Ravi.
2: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen, denk aan je helm, zet hem op.
3: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bezating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
4: Of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Bel Pijnenburg Vught. 0411 64 13 14.
5: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
6: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven.
5: adverteren@novo3.nl.
6: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
7: Dit is Novo 3.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar één LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Er zouden onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met de overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zege van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Novo 3. Overal thuis.
9: Goedemiddag.
7: Dit is Rondje IJzeren Man met Frans van Buren. Iedere zaterdag en zondag van 2 tot 4.
10: Dit is Novo 3.
11: Nou, Bob, en no to self is deze week
7: Novo 3 Top Track.

Welkom bij het tweede uur van het rondje IJzeren Man na het luisteren van een nieuwe toptrek. Ik heb geen idee welke het is. Ik ben op vakantie, zei ik al in het vorige uur. En Ralf van Dongen is altijd zo goed om dan onze gekozen toptrek in de uitzending te plakken. Zodat hij toch nog in dit uur gedraaid kan worden. Dus dankjewel daarvoor, Ralf, wederom. En ik hoop lekker plaatjes. Ongetwijfeld, de collega's zullen best wel een goed werk daarmee doen. Nog een uur rondje IJzeren Man op deze 12e of de 13e van maand september. En in dat uur hoor je nog een aantal agendaberichten. Je hoort nog teken Terms Trent Dar langskomen. En nog lekker veel muziek. Bijvoorbeeld een plaat, ja, ook wel weer grappig. Origineels nummer van Neil Diamond. In 1969 werd het nummer opgenomen door de Jamaicaanse zanger Tony Tribe, die het omzette in een reggae-arrangement. En die versie, die kende de mannen van UB40 weer. Die wisten helemaal trouwens niet dat het nummer van Neil Diamond was. Zelfs toen we het zagen dat het nummer was geschreven door N. Diamond, dachten ze dat het een Jamaicaanse artiest was onder naam Negus Diamond. Dus ja, zo kan je zien hoe dat allemaal weer loopt in de muziekgeschiedenis. Het werd wel een grote hit voor ze. Nummer 1 in Nederland, hier is Red Red Wine.

0: Dat was destijds de opvolger van Relight My Fire van Dan Hartman. I Can Dream About You. Het is niet zo'n grote hit als Relight My Fire, hoor. 12 plek in top 40, maar zeker niet slecht. Als een opvolger van zo'n knijter van dit, moet je maar denken. Agenda, daar zijn we aan toe. In de ronde... De eerste ronde van 2 uur, kan ik het beter zeggen. We gaan naar zaterdag 19 september. Dan is er weer een editie van het River Café in Helvoort in een inbreng. Dan gaan ze weer beginnen. Tussen 9:30 en 12:00 ben je van harte welkom aan de Beringstraat WB om de volgende producten te proberen te laten repareren. Kleine huishoudelijke dingen, slavenmixers, lampjes, broodroosters, tassen, knuffelbeesten, meubels, niet al te grote, stoelen, krukjes, houten speelgoed, elektrische apparaten, cd-spelers, als je die nog hebt, radio, scheerapparaten, klein tuingereedschap, speelgoed, pc's, softwareproblemen bijvoorbeeld. Je kan het in ieder geval even proberen, toch? Weggooien kan altijd nog. Tussen 9:30 en 12:00, 9:30 wou ik zeggen. Repair Café Helvoort in Den Embreng volgende week zaterdag. In Vught in de Lambertskerk is dan vanaf 2:30 een talentenveiling. Iedereen is welkom in de Lambertskerk voor de jaarlijkse talentenveiling en natuurlijk ook voor de heerlijke versnapering. Laat je verrassen door de muzikale omlijsting van het programma. En kan je wel een leuke dienst scoren. Iemand met een talentje wat jij zegt, daar kan ik wel gebruiken. Daar heb ik wel wat geld voor over. Het gaat allemaal te goede naar Lambertskerk. Volgende week zaterdag 2:30 de talentenveiling. Gaan we nog even verder. Nu, ja, dit plaatje, deze blijft toch echt ook een klassiekertje, hè? Of niet dan? Johnny Watson en The Real Mother For You in 1977.
1: Wanna buy a new car, but the price ain't right. Ain't that gold?

Johnny natuurlijk uit 1980 uit de film. Zat in de film American Gigolo, kan je misschien ook nog wel herinneren. Even kijken, een lekker plaatje destijds. De nummer 1 in Amerika en bij ons, even spieken, kwam die tot een 9e plek in top 40. Ze brengen ons. Oh nee, eventjes statistieken mooi afmaken. Wij draaiden even 3 platen achter elkaar om een beetje leuker uit te laten komen. Na Real Mother for You hoort in Amerika en bij ons, even spieken, kwam die tot een 9e plek in top 40. Ze brengen ons. Oh nee, eventjes statistieken mooi afmaken. Wij draaiden even 3 platen achter elkaar om een beetje leuker uit te laten komen. Na Real Mother for You hoorde je Chance for a Lifetime van Kayak, nog ken je die. En Call Me Dus van Blondie hoor je net als laatste. Ze komen weer bij de half uur artiesten aan. Terrence Trent D'Arby. En daar gaat draaien. Deze was ook een grote hit van zijn debuutalbum nog steeds. Het is Dance Little Sister. En de grap daarvan, een flop in Amerika. Terwijl het in Europa en Oceanië een hit werd. En de doorbraak betekende voor Terrence Trent D'Arby.

grootste hits kwamen dus van zijn debuutalbum Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby. Omdat ook deze Sign Your Name stond op dat album. Als je die had gekocht, dan had je een goede koop gedaan. Laat ik het zo formuleren destijds. Leg om toch weer een keertje te horen, die nummer stem. Misschien wat vaker ook in de reguliere programma's. Een keertje Drive Zaterdag of zo. Als ik aan denken, zal ik er weer een keertje doen. Dat is weer leuk om te doen. Volgende dame, daar heb ik eigenlijk... laat niet de verhouding mee zo overdreven. Maar een aantal nummers vind ik geweldig. En een aantal nummers vind ik niet om aan te horen. Nee, laat me eerlijk zeggen. Maar deze was de tweede hit van haar. Na All At Once kwam deze. Saving All My Love For You. Ja, die kan er wel mee door. 1986 uitgebracht. Duurde 2 jaar, omdat hij in 86 kwam. Was voor het eerst binnen in de top 40. Kwam daar tot een 22e plek.

Britse zanger, componist en acteur Lord David Paul Nicholas Dundas. De grap was, midden jaren 70 begon hij met het componeren van jingles voor televisiereclames. En zijn nummer Jeans On voor het jeansmerk Brutus werd onverwachts een wereldhit. Dus je maakt een reclame, liedje, want dat was het eigenlijk. En dan maak je een singeltje van en huppakee, wereldhit. Dat was wel even grappig voor deze maat. Althans, vond ik het even leuk om te vertellen. Nog één agendabericht hebben we te gaan. Voor volgende week zondag 20 september. Dan is er een speciale editie van de Filmzondag in verband met Alzheimerdag 2026. De film De Terugreis. Jaap is al bijna 50 jaar samen met Maartje, waar nukkige Jaap niet veel zin heeft om nog dingen te ondernemen. Zit er soms verwarde Maartje nog vol levenslust. Als het echtpaar een brief ontvangt van een oude vakantievriend, laat Jaap zich met gepaste tegenzin overhalen om hem op te zoeken in Zuid-Europa. Na zoveel jaar reizen de twee in een oude autootje door totaal veranderd Europa, kibbelend, maar ook met de ene herinnering ophalend naar de andere. Onderweg komt Jaap tot het pijnlijke besef dat zijn vrouw dementerend is. Zich realiserend dat alles weer anders gaat worden, leren ze om elkaar opnieuw lief te hebben. Kost 2,50 de entree. Eens even kijken. Ik heb de film gezien, De Terugreis. Een hele leuke film, een goede film. Met een lach en een traan. Dus misschien de moeite waard om te gaan kijken. Volgende week zondag vanaf 2 uur in de Petrus. In verband met Alzheimerdag 2026, de film De Terugreis. Deze plaat is een van de laatste singles die ze uitgebracht heeft. Grace Jones heb ik het over. Victor should have been a jazz musician uit 87. Scoorde ook niet echt meer hoor. De 26e plek in de top 40. Gek is wel dat La Vie en Rose van Grace Jones maar één plaatje hoger kwam, 10 jaar eerder. Maar goed, we blijven toch wel lekker op laten zo. Ook weer eentje meer voor de zondag dan de zaterdag misschien, maar we draaien gewoon lekker voor beide dagen.

geluiden van Miss Jones. Het nummer Victor Should Have Been a Jazz Musician. Zijn voorlaatste plaat in dit keer, deze editie van het Rondje IJzeren Man. De vakantieeditie, nieuwe editie van 12 en 13 september. Nog één plaat te gaan. En dan straks na het nieuws gewoon weer de mannen van Good Vibrations, Bert, Ton en Leo voor je. Nu nog eentje, die er ook mag wezen. Van hun debuutalbum, Bruce Hornsby and the Range. Het nummer, dit is The Way It Is. Verwijzing naar de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Dus denk daar maar eens over na. Tot de volgende week.

0: plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. Wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online. Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Voor een zak of een pak, bel bij voor je gemak.
3: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
2: Een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. Reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden van A naar Beter.nl.
5: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. En op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kaaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Novo 3. Overal thuis.
7: Je mixt de beste en oude muziek uit de jaren 60 en 70. En je neemt daarbij 3 mopperende oude grijze mannen. Geladeerd met Vught en ander opvallend nieuws en je krijgt... Good Vibrations. Good Vibrations met Ton Wagenaars, Bert Wisman en Leo van Hees. Iedere zaterdag tussen 4 en 6 bij Novo 3.
8: En een goedemiddag, luisteraar. Fijn dat u weer hebt afgestemd op onze zender. Want dat is natuurlijk de allerbeste muziek. En de beste mensen aan de microfoon, onder andere.
9: Oh, ik dacht hier gewoon zeggen, de beste mensen aan de knoppen.
10: Ja, dat wou je eigenlijk zeggen, hoor. Maar
9: ja, precies.
10: Zonder jou zijn we niks, Leo. Maar in ieder geval, we zijn er weer compleet. En we beginnen vandaag met iets nieuws, Leo. Hè? Daar ga je straks iets over zeggen nog.
8: Ja, want hij is aan de beurt. Ja,
9: we hebben de muzikale schakel. De aaneenschakeling van 3 plaatjes waarbij je een link mag leggen tussen plaatjes. En die link die is gereed, die mag je zelf bedenken. Ja. Als je hem maar toelicht tussen plaatjes. En dan, dan gaan we kijken wat dat wordt en hoe dat ontvangen wordt.
10: Ja, het wordt spannend. Het is ongeveer halverwege de show, hè?
9: Het is ongeveer halverwege de show. Dus waarom lach je nou?
8: Oh, dit is een show. Dit is show is.
10: Ja. Ja, laten we gauw beginnen, want iedereen is natuurlijk benieuwd, hè. We zullen beginnen met de Guess Who. En?
9: American Woman.

0: kroppen zelf.
1: Is toch een lekker nummer, of niet?
0: Jawel, jawel, jawel, jawel. Wie heeft het aangevraagd eigenlijk?
2: Ja, als Leo.
3: Ja, noem eens twee nummers van Guess Who.
1: Nee, één.
2: Ja, je kent er maar één.
1: Nee, er is er nog eentje. Shaken All Over.
0: Shaken All Over.
1: Ja, Shaken All Over. En het verhaal daarachter, want dat is wel grappig. Guess Who is natuurlijk een beetje vreemde naam. Hè? En de platenmaatschappij had hun eerste singeltje, Shaken All Over, naar een aantal radiostations gestuurd. En daar alleen maar bijgezet van Guess Who, raad eens wie dit zijn. In de veronderstelling dat de mensen zouden gaan denken, nou, dat is weer een of andere bekende groep uit Engeland, de Beatles, de Who, noem maar op, al dat soort mensen. En uiteindelijk is het ook een heel groot succes geworden en hebben ze naam dus aangehouden. Ja. Maar zo is die naam ontstaan. Maar is eigenlijk een marketingstunt.
2: Ja, maar Leo, dan ga ik even door naar het volgende nummer.
1: Zou ik niet doen.
2: Dat is eigenlijk hetzelfde, hè?
1: Dat weet ik niet. Maar daar heb jij aangevraagd.
2: Ja, George Cash. Ik dacht in eerste instantie dat is een...
1: Broertje van?
2: Nee, een zanger.
0: Van Johnny,
2: een zanger, maar dat is helemaal niet zo. Het is een Nederlandse popgroep, hè? Die is in 1967 opgericht in Amsterdam. En ze hebben een aantal kleine hitjes gehad. Maar ik ken ze alleen maar van dit nummer. Maar ik heb altijd gedacht, George Cash, dat is een zanger. Maar het is een Nederlandse groep uit Amsterdam.
1: Ze hebben jou over de gek gehouden.
2: Ja,
0: ze hebben alleen maar
1: en het is gelukt. Ja,
2: het is gelukt. Nightingale.
1: Laten we maar eens luisteren. Ja, die kennen we.

0: Dat is toch een bekend nummer.
1: Absoluut.
2: Ja, Nightingale. Het is eigenlijk een eendagsvlieg van deze groep. Hè. Een Amsterdamse groep, 1967 opgericht. Ik kan niet meer nummers van hun herinneren.
1: Ja, ik had er net nog eentje. Even kijken hoor. Nee, ja, ik vind er nou ook weer zo 1, 2, 3 niet. Maar er waren twee nummers. Maar het grappige was dat dit kennelijk een band was die stevige rock maakte.
2: Ja,
1: en ze
2: zonder,
1: hebben,
2: ja,
1: met twee nummers zijn ze wat bekender geworden. En dat
2: waren eigenlijk close nummers.
1: Ja, ja, dat waren dit soort
2: nummers. Ja, de volgende artiest kennen we natuurlijk ook. Dat was eigenlijk de zangeres die met Lied Midlof eigenlijk Paradise for the Dashboard Light inzong. Maar ze wilde niet met hem op tournee, want ze ging voor een solo-carrière als solozangeres. En ze speelde in musicals en een enkele film heeft ze, een rol heeft ze gehad. En 2021 is haar laatste album uitgekomen. En die heet Fighting Words. Mm-hmm. Die heb ik toevallig. En ze is geboren in Amerika, St. Louis.
1: Mooi hoes.
2: Missouri, ja. Ja, ja, ja. De grootste hit was natuurlijk We Belong to the Night.
1: Yeah.
2: Die heeft 3 weken op 1 gestaan.
1: Ja.
2: Want dit mocht er wel zijn.
0: Een heel klein meintje toch, of niet?
2: 1,72 meter.
0: Dat bedoel ik.
2: What's the matter, baby?

0: Ja, lekker tempo in dit nummer. What's the matter, baby? Niet de grootste hit, want dat was natuurlijk We Belong to the Night. Maar een geweldige stem, deze jonge dame. En nogmaals, ja, het laatste album is niet doorgedrongen in Nederland. Maar ik heb het en het is een... ik vind het
1: een mooie hoes, hoor ik.
0: De hoes is al mooi, Leo. Leo en ik gaan alleen voor de hoezen.
2: Speak for yourself.
1: ja, Josh noemen we hem ook, hè.
0: Ja. Maar het is een best een leuke album.
2: Ja.
0: Dus vandaar dat we hebben laten komen.
1: Oké, dan gaan we nu even naar een andere groep die toch iets meer bekend is, kan ik wel zeggen. En dit is ook is een van de laatste hits. Grote hits. Maken ze nog wel grote hits met?
0: Ja, het wordt allemaal minder. Hè. Ze vallen
2: geen hits meer, toch?
0: Nee, ze vallen terug op het verleden. Maar deze clip vond ik wel mooi. Dan zie je die Mick Jagger komt dan lopend in zo'n straat.
2: En die komt daarbij.
0: En die pikt één voor één zijn maatjes op.
2: Nee, maar weet je, je slaat iets heel belangrijks uit het begin van die clip op. En over. Want hij loopt namelijk voor een gebouw de trappen op.
0: Ja.
2: En daar komt iemand bij.
1: Ja,
2: samen lopen zij naar de rest van de band. En degene die daarbij loopt, dat is Pieter Tosh.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, die grote donkere man.
2: Dat bedoel ik.
1: Ja, dingen liep er ook mee in dat groepje, weet je.
0: Keith Richards.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja, die heb ik
2: Charlie Watts. Ja, samen gingen ze naartoe. Maar het begin begon dus op die trappen met Mick Jagger en Pieter Tosh.
1: Dat kan zijn. Dat klopt, ik heb hem opgelet.
0: We gaan hem beluisteren zonder clip.
1: Oké, Waiting on a Friend.

0: dat nou een saxofoon of een klarinet?
1: Nee, dat is een sax.
0: Dat weet je zeker?
2: Nou, zeker geen klarinet.
1: Nee, een saxofoon. En die komt van het album Tattoo You, hè?
0: Tattoo You, dat is waar.
1: Uit 1981. 47 jaar oud, dat nummer alweer, hè? Ja. Wat blijft de tijd,
2: hè? Dat zegt iets over jou.
1: Ja. Hey, ik heb opgezocht, hè. Toevallig kwam ik het tegen.
2: Ja.
1: Het ging over de verkoopcijfers in Nieuw-Zeeland en Australië. De beste groepen die het meest verkocht zijn. 1, de Beatles. 2, de Seekers. 3, de Stones.
2: Ja.
1: Dus ik heb gekozen voor de middelste
2: groep.
1: Waarom
2: kijk je nou Ton aan?
1: Ik kijk naar Ton.
0: Jawel, dat is weer een triomf. Jongen. Dat vindt hij weer leuk. Dat vindt hij leuk.
1: Ja, op de tweede plaats, best verkochte artiest. De Seekers, de carnaval is over.
0: Ja, dat is een schitterende team, kan ik u vertellen.
2: Even daar iets over vertellen, hè? Want het is van oorsprong een Russisch volksliedje.
0: Oh,
2: en dat ging dan over een of andere kozakkenbaas. Ja, die had nogal een aantal mannen onder zich en die waren aan het morren. Omdat hij een prinses had, een Persische prinses. En om aan te tonen dat hij niet gevallen was echt voor de liefde, dat hij echt nog een flinke vent was, heeft hij haar dus in de wol gaan gegooid. En zij is daarbij verdronken. En de carnaval is over van de Seekers is een totaal ander verhaal.

0: Dat is toch iets heel anders, hè? I will love you till I die.
1: Ja, en ze is ook gestorven, 2022. Judith Durham. Ja. Ja, samen met de groep Ethel Guy, Bruce Woodley en Keith Leon Potter. Die veroverden eigenlijk de Britse scene ook nog, hè? Want die zijn naar Engeland gegaan. Hebben opgenomen in de Abbey Road Studios. Uh-huh. En het was een wereldsucces, deze groep. En die hebben ontzettend veel platen verkocht. En ik wil even een toekoming naar Tom doen. Ze hebben heel veel nummers van Bob Dylan opgenomen. En daar hebben ze een LP van gemaakt. En dat was een van de betere verkochte albums. Alles gezongen door de Seekers. Niet te verwarren met de New Seekers, want het is een totaal andere groep.
2: Ja, dat weet ik. Ik heb nog even een vraag aan jullie trouwens. Ongehoord Nederland.
1: Ja?
0: Ja.
2: Die moet uit het publieke bestel, volgens de minister.
1: Ja.
2: Wat is jullie mening daarover? Heb je daar nog een of helemaal niks?
1: Ik heb daar helemaal geen mening over.
2: Nee, dat dacht ik al.
1: Ja, ik kijk er nog niet eens naar, dus die onzin.
0: Nou, nee, ik ook niet. Dus ik weet dat ze allerlei rare dingen uitgehaald hebben. Ik weet dat ze al een stuk over de zaken die Hitler verkondigd heeft, daar waren ze het volledig mee eens. Vonden ze helemaal niet zo'n slechte tekst.
1: Nee.
0: Ja, ik vind dan dat je sowieso in Nederland moet je niet Hitler op een of andere manier goed gaan praten, want dan maak je al een grote fout.
2: Nou, dat doen ze in Duitsland op het ogenblik ook, geloof ik.
0: Dat moeten ze zelf weten. We hebben het nou even over ongehoord Nederland.
1: Dat is het laatste.
0: Laat ik het zo zeggen. Ik denk als het commissariaat en de Tweede Kamer en de NPO alle drie zeggen van jongens, dit gaat te ver, dit gaat over de streep, dan mag je toch aannemen dat er wel wat serieus aan de hand is. Dat maar jij, je hebt kennelijk een andere mening, of niet?
2: Ik heb er wel eens naar gekeken. Ik vond het helemaal niet zo slecht, hoor. Het was wel heel eenzijdig, dat moet ik toegeven. Maar ja.
1: Het is extreem recht, hè?
2: Het is extreem recht, maar ja, we willen dan de andere kant. Die hebben toch ook altijd zelf een programma. Ik bedoel, Paul de Leeuw ben ik ook onder andere maar gekeken.
0: Nee, oké, maar ik vind het niet erg. Ik heb er te weinig naar gekeken, maar ik ga ze niet missen, want ik keek er nooit naar.
2: Dat was ik meestal heel hard, toch?
1: Ja, dat klopt. Je kon s'morgens de herhaling zien, hè?
2: Oh, dat weet ik niet, Nee.
1: En je kunt tegenwoordig op je tv terugkijken, Ton, hè?
2: Oh, dat weet ik ook allemaal niet bij. Nee, joh, ben je gek, dat wil ik allemaal niet.
1: Dan gaan we maar vooruit. Naar de counters?
0: Yes.
2: Ja, do you love me, Bert?
0: Ja, is je antwoord, Bert?
1: Do you love me? My heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake them down.

0: Ja, dit... Als je goed luistert, hoe gezellig een vucht, vucht, hè?
1: Ja, doe je los mee. Vucht, vucht, ja, vooruit
0: maar. Ja, vucht werd er gewoon bijgehaald, hè?
1: Ja, altijd, jong, altijd. Ja. Maar dit was wel een van de allereerste echte ruige hits, vond ik dit, toch?
0: Vind je?
1: Ja, dat vond ik wel. Dit was er voor de Beatles, hoor, dit.
0: Ja.
1: Ik denk het wel.
0: Ja, dat was 63. Ik weet het niet, maar in ieder geval...
1: Ik denk dat het zo rond 1960 geweest is.
0: Zou kunnen. Ik weet het jaartal in ieder geval. Ik kan het wel opzoeken voor jou.
1: Doe dat maar even voor mij, Bert. Dus doe je me weer groot plezier mee.
0: Lonely in Lucas, ga je dan maar?
1: Ja, maar dat is natuurlijk een verschrikkelijk goede zanger, hè? Want hoe meer ik naar die man luister, hoe meer dat ik denk... Jezus, ja, wat die vent een mooie stem, hè? Jongen. Neil Diamond.
2: Met?
1: Oh.
0: Looking.
1: Lonely Lucas.
2: Sky. Oké. Okay.

0: Ja, geweldig, die man. Neil Diamond. En ja, het blijft een fenomeen. En ja, wij kennen hem alleen maar van de ene grote nummer, hè?
1: Ja, maar hij had er wel meer, hoor.
0: Van de BB.
1: Ja, ook. Ja, ja, ja. Lovely Rita.
0: Ja, maar in ieder geval een geweldige stem. En zo zijn er maar weinig. We gaan naar...
2: Ja, maar ik ben even benieuwd. Ton, licht er even toe, want de volgende aanvraag is voor jou.
1: Ja. Nou, die had ik eens een keer gehoord. Daar hadden we een discussie over de Red Baron. Dat waren die vliegers, weet je wel, in de Tweede Wereldoorlog. En deze had er, geloof ik, de meeste vliegtuigen neergeschoten.
2: Oké. Okay.
0: Ja, dat was een Duitser, hè, de Red Baron.
1: Dat weet ik
0: ja,
1: niet.
0: Ja, ik wel. Ik heb de film gezien. Ik kreeg
1: er is een film van, dat klopt. Ja, die heb ik dus niet gezien.
0: Die kreeg het Iron Cross. En dat was de Red Baron. En dat was ook een Duitse edelman die in de Eerste Wereldoorlog met een tweedekker en een driedekker hele veel vliegtuigen naar beneden haalde. En het is een indrukwekkende film, dat kan ik je wel zeggen.
1: Oh,
0: de Red Balloon.
1: En dat was allemaal met twee dekkers en drie dekkers.
0: Ja.
1: Dat is wel een heel lang geleden dan.
0: Ja, Eerste Wereldoorlog stond.
1: Dat kan.
0: Toen liep jij nog een korte broek.
1: Ja, toen liep ik toch helemaal niet, Bert. Toen kon ik nog niet lopen, Bert. Echt niet.
0: We gaan gauw luisteren, dan komen we iets verder.
2: The Royal Guardsman.
3: Ik haast je, jij een klein hoort snoepen.

0: Ja, dit was een stukje geschiedenis, oftewel de Red Baron. En we hebben het over de Eerste Wereldoorlog.
1: En Irene Fokker.
0: Ja, we gaan luisteren. Ja, iedereen zit er nu klaar voor. Ons drieluikje.
2: Ja. Ja, iedereen zit er klaar voor. Nou, let op dan.
0: Leo, begin maar.
3: De ene plaat brengt ons naar de volgende. En die brengt ons weer verder. Drie nummers. Eén verrassend verhaal. Ontdek de link. De muzikale schakel.
2: Kijk, de muzikale schakel. Dat is inderdaad de primeur, Bert, die we vandaag gaan doen. We hebben gedobbeld en ik heb de twijfelachtige eer...
1: Om te beginnen.
2: Precies, om de aftrap te mogen doen. Drie platen, dat is de bedoeling dat degene die de beurt heeft... zo dan vandaag drie platen uitkiest... en daar probeert een of andere verbinding tussen te leggen.
1: En zit er een pauze tussen, mag ik vragen?
2: Nee, maar de bedoeling is dat degene die het presenteert... het gewoon even mag afpresenteren... en dat we daar niet tussendoor zitten.
1: Oh, dat lijkt me heerlijk.
2: Ja, precies. Je hebt nou gewoon drie platen even rust. Je hoeft alleen maar te luisteren. En de eerste plaat die ik gekozen heb, je kent ze trouwens alle drie, maar de eerste die ik gekozen heb, is My Generation van uiteraard The Who.

Ja, je ziet het beeld helemaal voor je, hè? Nog The Who met My Generation. We blijven nog eventjes in die wereld, want als je dit nummer beluistert, dan hoor je niet alleen maar de pure mod-energie die er destijds ontstond, maar ook een flinke echo van een andere Britse band. Peter Townsend van The Who die heeft het nooit onder stoelen of banken, want hij, voordat hij uiteraard zijn versterkers begon te martelen, want zo mag je dat toch wel noemen, er was één nummer dat hem altijd liet denken, zo moet het. Misschien nog wat harder, misschien nog wat rauwer, misschien wat feller. Maar hij noemde toen het nummer You Really Got Me van de Kinks. En de riff van dat nummer, dat kennen we natuurlijk uit 64, dat was een muzikale aardverschuiving. Ray Davies en zijn mannen die zetten toen de toon voor een nieuwe generatie gitaristen. Het was het moment waarop de Britse beat in één keer tanden kreeg. En de Who die stond vooraan om dat geluid op te zuigen. Dus als je mijn generation hoort, dan hoor je eigenlijk een muzikale kettingreactie. De Kinks die duwen het gaspedaal in en de Who die trappen hem door de vloer. En daarom is het wat mij betreft een perfecte nummer, het tweede nummer van deze muzikale schakel. Hier zijn de Kinks met You Really Got Me.

0: Ja, en voordat we verder gaan naar mijn nummer 3, die in de drie luik thuis hoort, wil ik nog eventjes iets zeggen over de mod-scene waar ik het net over had. De mod-scene, dat het meervoud is de mods, en dat was, dat komt van modernist, moet ik zeggen. En dat is een Britse jongere cultuur die vooral sterk was in de jaren 60 tot 65, 66. Vooral in Londen, daar was eigenlijk het muziek, of de kern. En ze waren de eigenschappen van die modernisten, dat was de muziek onder andere, de Amerikaanse soul uiteraard, de R&B en jazz, maar ook groepen als The Who, The Small Faces en The Kings. De kleding, hè, want die weten natuurlijk van The Kings en van The Who, dat was zeer verzorgd, modern, mooie smalle pakken en overhemden, korte kapsels, Italiaanse mode. En het was natuurlijk bij uitstek, maar dat geldt voor elke jongere cultuur die zich afzette tegen de oudere generatie. En die hadden de naam mods, dus daar kwam dit vandaan. En de Kings die zijn daar wel een beetje mee begonnen. En van de Kings gaan we naar een band die eigenlijk ook heel goed wist hoe je een maatschappelijk statement kunt verpakken in een knallen van een hit. Want Ray Davies die heeft namelijk ooit een nummer gemaakt wat we vaak hier gedraaid hebben, volgens mij Sunny Afternoon. En dat was eigenlijk een textueel knipoog naar de Britse Belastingdienst. Maar bij de Beatles, en met name George Harrison, was die knipoog allang verdwenen. Die had er echt zijn buik vol van. En dat kun je ook horen in dat nummer. Het gaat over het nummer Taxman, wat ik wil draaien. Daar is Harrison op zijn scherpste. Het is een directe aanklacht tegen het systeem dat volgens hem veel te veel in de zakken van artiesten graaide. En dat is namelijk dezelfde frustratie die de Kings bezongen, maar dan in een politieke bite. Nou, dus daar gaan we nu over. En wat ik er nog van wil zeggen bij de Beatles, want het was ook een beetje een start waarop zij, hoe moet je dat zeggen, misschien een beetje volwassen geworden zijn. De vrolijke pop die was ingeruild. En ja, je kreeg iets meer nummers die schuren, die prikken en die blijven hangen. En dat is precies waarom dit nummer, wat mij betreft, heel goed in deze drieluik hoort. Taxman van de Beatles.
1: 1, 2, 3, 4.

0: dit waren de je eerste drie en de eerste keer dat we dit op de radio te horen brachten.
1: En wat was nou de rode lijn? Wat dacht u? Nou, zeg het maar.
2: Ja.
0: Heeft hij uitgelegd, hè?
1: Ja, daarom.
2: Nou, je kunt denken aan rebellie, je kunt denken aan satire, aan maatschappijkritisch.
1: Oh nee, ik
2: de
1: dacht,
2: mot zien.
1: Ja, dat weet ik, maar ik dacht dat wij dat moesten zeggen of niet, maar dat heb jij allemaal al gezegd.
2: Ja, dan is het maar goed dat ik het niet aan jou gevraagd had, want dan had je geen antwoord geweten.
1: Nou, ik had hier al een paar dingen opgeschreven, ja, maar dat maakt niet uit.
2: Nee, maar zeg het maar, ja, maar dat is leuk. Het is nieuw, hè, dus we moeten het een beetje...
1: Nee, maar omdat, jij hebt het allemaal al gezegd en toen dacht ik, potverdomme, dan hoef ik het niet meer dezelfde te zeggen. Want het waren wel alle drie verrekte grote hits, hè? Alle drie al, hè. Hoewel de Beatles, nee, hè, Bert?
0: Nee, dat was een albumnummer.
1: Oké, maar de Kings en de Hoe, daar waren ze meteen raak. Allemaal nummer 1, maar dat dacht ik al meteen.

0: Tennerman nummer 1.
1: Nee.
2: Nee, maar dat was niet de link, hè?
1: Volgende week een ander.
2: Nee, maar de bedoeling is wel dat je degene die aan de beurt is, dat die uitlegt wat de link is. Het gaat geen, ja, het moet geen raadspelletje worden.
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, maar je hebt het goed gedaan, Leo. De eerste, de kop is eraf.
0: Ja, Bert is heel gelukkig. Dat weet je nog niet, maar hij is de volgende.
1: Ik ben de volgende en ik heb hem al klaar, kan ik je zeggen.
0: Oh ja, dat is al.
2: Oké, dan gaan we door naar de Hollies met Here I Go.

0: Ja, je zal het niet geloven, maar dit was echt de allereerste hit van de Hollies, volgens mij.
1: Dat zou kunnen, het is echt je begin jaren 60 nummer.
0: Ja,
1: het was ons voorlaatste nummer al, hè?
2: Ja, we gaan, ik wil nog zeggen, we gaan naar het laatste toe. We zitten al bijna tegen de tijd aan. Dus ja,
1: Dan worden we weer uitgehoord door het nieuws.
2: Ja, worden we uitgenomen. Ton die mag dadelijk naar huis toe, Bert en ik blijven zitten. Wij gaan nog een uurtje door en we eindigen met The Shadows en Foot Tapper.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het er ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op Belastingdienstbank. Handig van de Belastingdienst.
2: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.

0: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en PGB-houders. Bel 06 36 02 87 57. Of kijk op anfeedcare.com. Anfeedcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beeld te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn wedstrijden PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Novo 3. Overal thuis.
4: 4 nog 1 keer met mij de zomer.
5: Kom naar Eén Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september...
4: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Ernsten en Emma Heesters.
5: Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op eenlive.nl.
2: Dit is Novo 3 Sport. Met Ger Posten, Marcel van Ginsven, Sjoerd Janssens, Maarten van Oers en Peter Korvers. Novo 3 Sport op Novo 3.
6: Ja, nog... Goedemiddag allemaal, want Novo 3 Sport van 5 tot 6 was gebruikelijk op de zondag. Kunt u gaan luisteren en we hebben vandaag nieuws van u, nieuws van het voetbalfront, want er wordt nog steeds gebeker gevoetbald. Zwaluw, we speelden vandaag en Helvoort en Real Unet gisteren. Wij vertellen u daar alles over. Hockey wordt aandacht besteed. We besteden aandacht aan het volleybal, VVC dames en heren, en kijken dan op het laatste van de uitzending nog even naar het tafeltennis. Dat kunt u allemaal van ons verwachten. Vandaag aan de knoppen zit Alexander Martens. En ik ben uw presentator Marcel van Ginsven. Blijven luisteren.

Ja, onze amateurs uit Vught. En dan heb ik het over Zwaluw, Real Unet en natuurlijk ook over Helvoort. Die zijn begonnen met de beker. Dat waren ze vorige week al. Maar deze week werd vandaag en gisteren werd de laatste wedstrijd in die reeks van de beker gespeeld. Zwaluw, die speelde tegen CHC. Hadden vorige week ook al gewonnen. Zwaluw dan. En zich eigenlijk al geplaatst voor de volgende ronde. Zwaluw dat overigens volgende week gaat spelen in de eerste competitiewedstrijd tegen Emplina. En dat Zwaluw team dat ziet er heel veelbelovend uit. Het werd ook een klinkende overwinning vandaag van Zwaluw

0: tegen CRC. Ik mag de stand al vertellen. Denk ik, ja, 6-0 was het in het voordeel van Zwaluw. Dat betekent dat de heren van CRC dus met 0 naar huis gingen. Ger Postuma die was bij die wedstrijd aanwezig en sprak na afloop met de trainercoach Mark van der Ven.
1: Mark van der Ven, ik kijk even naar het scorebord. Ik zie er een 6 staan, dus waren we 0 van CAC. Dus ik praat met een zeer tevreden trainer, lijkt me.
2: Ja, vandaag absoluut tevreden. De laatste wedstrijd van de voorbereiding, als het ware. Waarbij we 2 augustus zijn gestart. Stappen gemaakt, jongens komen en gaan in de voorbereiding. En de laatste 2 weken werd het echt ziende ogen beter. Met vandaag als eindresultaat in de voorbereiding 6-0 tegen CAC.
1: Ja, het was de eerste helft, leek het wel gallery play.
2: Ja, het was gewoon echt goed. Natuurlijk als trainer heb je altijd momenten waarvan je denkt, nou, dit of dat kan of moet nog beter. Maar voor rust heb ik op de bank zitten genieten.
1: Ja, want hele leuke combinaties, goede combinaties, mooie kansen. Een spits die 4 keer scoort, ja, wat wil je eigenlijk nog meer?
2: Ja, voor dit moment niet. Wat ik zeg, de voorbereiding, daar moet een stijgende lijn in zitten. Dat hebben we voor elkaar gekregen. En inderdaad, spits maakt 4 goals. Is goed gestart daar in de middenperiode van de voorbereiding. Even een mindere fase. En dan zo eindigen, dat biedt vertrouwen voor volgende week.
1: Ja, maar ook lekker spelen, hè? Lekker combineren, snel, maar ook even wachten als het nodig is. Het was, ja, alles viel als een puzzel in elkaar.
2: Ja, maar goed, er wordt ook hard voor gewerkt op het trainingsveld, in de besprekingen, in de gesprekken die er onderling zijn. En dan zie je vandaag een aantal facetten terugkomen, dus dat is alleen maar lekker. Ja.
1: Komende week de eerste competitiewedstrijd uit naar Emplina. Ken je die club?
2: Ja, die kennen we uiteraard ook. We hebben ze redelijk goed in kaart, denken we. Dus ik geloof niet dat we verrast worden. Maar goed, we zullen het opnieuw moeten laten zien.
1: Ja, want zij zullen wel naar deze uitslag kijken. Denken, oh, daar moeten we toch ons aan aanpassen.
2: Ja, dat weet ik niet. Dat is aan hun. Wat wij moeten doen is vooral doorgaan op de weg waar we nou ingeslagen zijn. Wat ik zeg, het wordt steeds beter. En komende week gaat het om het echi. Dan moet er nog een schepje bovenop.
1: Ik zal er maar 1 keer vragen, Mark. De ambitie?
2: Ja, als je mij vertelt hoeveel kwaliteit Longa en Winterswijk et cetera hebben daar in de Achterhoek, dan kan ik jou vertellen hoe hoog we gaan eindigen. Dat weten we op dit moment niet. Laten we eerst een wedstrijd of 6-7 onderweg zijn. En inderdaad de ploegen die we niet in kaart hebben, dus de ploegen inderdaad vooral in het oosten van het land, dan hebben we ook wat meer informatie naar een wedstrijd of 6. En dan kan ik je vertellen wat de reële ambitie is. Ja. We kunnen nu nog wel iets roepen, maar we weten
1: simpelweg. Maar goed, hoge winboot en eventueel een periode, zou je dan tevreden zijn?
2: Vraag me dat over wedstrijd 6 nog eens.
3: Dit is Novo 3 Sport met Ger Postuma, Marcel van Ginsven, Sjoerd Janssens, Maarten van Oers en Peter Korvers. Novo 3 Sport, iedere zondag op Novo 3.
4: Als kind had ik een vriend waarmee ik alles deed.

0: Ja, voetbal, voetbal, voetbal. Daar hebben we het eerste kwartier in elk geval over. De tweede ploeg die speelde vandaag was Helvoort. Zij speelde ook nog om de beker. Ook de derde wedstrijd, denk ik, tegen Ilvaria. Aan de lijn hebben we natuurlijk Jurgen Hamers. Goedemiddag, Jurgen.
1: Goedemiddag.
0: Ja, tegen Ilvaria. Al een oefenwedstrijd gespeeld een keer tegen Ilvaria. Verloren, geloof ik, of gewonnen.
1: Toen hadden we 2-1 verloren.
0: Ja, en dus moest revanche genomen worden in zekere zin. En bovendien voor de beker. Telde dit nog voor de beker of waren jullie al door? Of niet?
1: Vandaag liep het ietsjes minder.
0: Ja, vertel eens.
1: 0-5 verloren.
0: Dat is flink. 0-5.
1: Ja, ondanks het feit dat we toch al een aantal spelers bij hadden ten opzichte van die wedstrijd in augustus. Ja. Het was één grote sof vandaag. Ja. Eerst had misschien af en toe wel een paar keer lekker meegedaan, maar na rust hebben weinig te vertellen gehad. En,
0: Van Berkel had zijn heel vaarjaar goed opgesteld dan?
1: Dat hij goed opgesteld, ja.
0: Dus, ja, wat betekent dat eigenlijk? Hadden jullie nog iets te zoeken in die beker?
1: Nee. We waren al uitgeschakeld. Ja. Maar wil niet zeggen dat we ook die wedstrijd even lieten lopen. Nee. De intentie was gewoon goed. Alleen voetballend werden we gewoon afgetroefd. En ook fysiek was Silvaria ons gewoon de baas. En het was ook nog maar 0-2 bij rust. En na rust liep Ilvaria in kwartijdsbestek nog weg naar 0-5.
0: Ja, nou is Ilvaria een ploeg die klasse hoger speelt als jullie denken, of?
1: Nee, ook derde klasse.
0: Oh, alleen, derde klasse, oh jee.
1: Maar vorig jaar nog wel meegedaan voor een plek in de tweede klasse.
0: Ja, maar niet gelukt. Dus, nou, dat is dan een teleurstelling of 0-5 is natuurlijk geen fijne score, hè?
1: Nee, ja, 2 goals voor en 13 tegen is geen beste bekercampagne, nee, dat klopt.
0: Het probleem hier is natuurlijk ook een beetje dat je geen doelpunten kunt maken, of wel?
1: Nee, dat heeft er. Nou, eigenlijk misschien aan het begin had Tom van Beek nog een goede kans. Ik denk van nou, we gaan even plan wat revanche nemen voor vorige week. Ja. Een paar minuten later de 0-1 er al in. En na een half uur de 0-2. Ja, dan weet je het wel. Er in de rust alweer uit voorzorg voor een blessure. En na rust hebben we aanvallend gezien eigenlijk weinig meer in te brengen gehad. En Ilvaria maakt nog een aantal goed uitgespeelde goals. Met name de 0-5 zat er wel erg fraai in. Was de voorzet van de rechterkant en die werd weggekopt. En die speler kreeg hem dan terug. En ik dacht van nou, ik zal hem eens een keer gaan voleren. En voleert hem net onder de kruising. Ja, zo'n bal valt dan ook weer binnen. Ja, dat. Nou ja, het enige applausmoment was dan 12 minuten voor tijd. Toen de oudste Niels Verhoeven mocht invallen. Die heeft er bijna 450 dagen uitgelegen met een knieblessure. Zijn eerste actie was meteen een voorzet die de keeper met de nodige moeite kon verwerken. En toen was het 91ste minuut. En toen ging er iemand zitten. En dat was uitgerekend Niels. En weer voelde hij het in de knie. En een aantal zagen misschien van dit is niet goed. Dus ben je bijna anderhalf jaar uit geweest. Ja. Dan ben je toch weer bij dat je kan spelen. En dan gebeurt in de 1-1 minuut gebeurt dan nog dit. Dus dan komt er ook nog eens bij.
0: Je zei de oudste speler. Hoe oud is hij dan?
1: Hij is nu 29. Of hij wordt er bijna 29. Ja, ja. Dus heeft al 2 zware knieblessures gehad. En
0: ja, meestal als je 2 van die blessures hebt gehad in je knieën, dan ligt de derde op de loer, zou ik zeggen. Maar dan wordt het altijd toch een beetje link. En dat is nu al gebleken.
1: Ja, misschien zou het ook wel de schrik kunnen zijn, maar de eerste diagnose zou niet erg best kunnen zijn. Dus we zullen maar kijken hoe dat gaat worden.
0: Ja, nou, dat is al bij al geen goede dag dan voor Helvoort verloren. En zo'n blessure dan nog van een vent die net terugkomt.
1: Ja, dus mag gauw vergeten.
0: Mag gauw vergeten en alles gericht op volgende week, denk ik, hè?
1: Ja, zaterdag dan.
0: Zaterdag.
1: Tegen WSC.
0: Tegen WSC, ja. En zaterdag.
1: Ja.
0: Uit of thuis?
1: Uit
0: of
1: thuis?
0: Daar. Uit.
1: In Waalwijk,
0: ja. Waalwijk, hè? Ja. En dat is middags?
1: Ja, om 3 uur.
0: Nou, dan zou ik zeggen dat is de eerste wedstrijd. Jullie zijn er toch wel klaar voor, denk ik, hè?
1: Nou, dat is maar de vraag.
0: Want, als ik die uitslag van vandaag zie, weet ik het niet.
1: Ja, nee, maar goed. Ook vanwege het zaterdagvoetbal moeten we al een paar mensen missen. Ook dat ze gewoon niet kunnen omdat ze met een jeugdteam op pad zijn. Dus dat is het nadeel dat wij daarvan ondervinden.
0: Ja.
1: En dan komt dus deze blessure ook nog eens bij. Dus
0: hebben jullie veel wedstrijden die op zaterdag moeten spelen? Of kun je dat nog niet overzien?
1: Nou, we spelen de eerste 4 op zaterdag. Alleen het verschil is dat we de thuiswedstrijden om 18:45 spelen. Dan kunnen er een aantal spelers nog wel aansluiten. Maar primetime, 2:30 of 3 uur, dat is toch wel een beetje
0: lastig.
1: Ander verhaal.
0: Ja, dat is iets wat je dan moet proberen te beheersen. Maar goed, we gaan het zien volgende week. Volgende week tegen WSC. En dan horen we jou weer, Jurgen, over de stand en de gang van zaken. Tot vandaag. Bedankt.
1: Ja, tot volgende week.
0: Goed zo, dank je. Dag.
2: Douwe Bob en No To Self is deze week.
3: Novo 3, Top Track.

0: Goed, we gaan naar de derde voetbalclub waar we het vanmiddag over willen hebben. En dat is Real Lunet, want die speelde, denk zaterdag, tegen Bes. En Bes, heb ik me laten vertellen, die komen uit
1: Valkenburg.
0: Ja, dankjewel. Want aan de lijn hebben we Paolo Lopulalan. Goedemiddag,
1: Paolo.
0: Lopulalan, ja, ik moet even kijken. Er zijn kleine lettertjes hier. Goedemiddag, Paolo. Jullie hadden vorige week een wat beetje dramatisch verlopen wedstrijd. Jullie stonden helemaal klaar aan de startblokken om een goede wedstrijd van te maken. Jullie maken veel doelpunten. Vertel eens, hoe is het gelopen vandaag?
1: Ja, gisteren was de wedstrijd, hè?
0: Gisteren, sorry, ja.
1: Nee, het was een, ik denk van onze kant een hele goede wedstrijd. We hebben in het begin een beetje ingezakt om een beetje af te tasten hoe de tegenstander was. Mm-hmm. En ik moet zeggen, dat pakte wel goed uit. Want we hebben eigenlijk in de omschakeling hebben we hun best wel behoorlijk pijn kunnen doen. Mm-hmm. En natuurlijk, zij hadden ook wel wat kansen. Het was best een leuke ploeg om tegen te spelen, moet ik zeggen.
0: Nou, prima.
1: Het ging een beetje op en neer en... ja, we hadden op een gegeven moment kwamen we op een 1-0 voorsprong. Toen hadden we een, was best wel een goede omschakeling.
0: 1-0, hoe lang speelde je toen al? En wie, wie scoorde, weet je dat wel?
1: Oh, ik weet wel wie scoorde. Ik heb gisteren alles bijgehouden en nu heb ik doorgegeven.

0: gegeven aan de trainer. En
1: vertel maar wie de scoorde dan, als je het weet.
0: Ja, Mohamed Belkacem.
1: Ja, die scoorde de 1-0. Ja,
0: ja, de 0-1 inderdaad. En hij scoorde ook de 0-2 uit een penalty.
1: Kijk.
0: Kylie Thijs die werd onderuit geschopt. En ja, toen kreeg Mohamed de kans om de penalty te benutten. En die heeft hij ook echt benut.
1: En dus, dat was allemaal nog in de eerste helft?
0: Eerste helft nog steeds, ja.
1: Ja.
0: En zij hadden... Even kijken, sorry, dan moet ik wel... Vergeet ik iets tussendoor te zeggen. Zij maakte wel eerst de 1-1 nog.
1: Dus van 0-1 werd het 1-1 en toen werd het nog 1-2.
0: Werd het nog 1-2.
1: Door een penalty. En,
0: ja, en dat was ook de ruststand.
1: Mm-hmm.
0: En uiteindelijk begon de tweede helft. En ja, toen zijn we eigenlijk na een beetje afgetast hebben... zelf ook meer het initiatief gaan nemen en zelf ook meer gaan aanvallen. Ja, dat ging ook best goed, moet ik zeggen. En die uiteindelijk bouwden we de voorsprong ook uit naar 1-3. En dat was dan een doelpunt van Miché Chilonga. En toen uiteindelijk
1: dachten jullie, toen het zag het er goed uit met 1-3.
0: Zeker, ja, maar de 1-4 ook nog.
1: En, ook nog. Kijk eens aan.
0: Dus toen was er weer Miché Chilonga, die was er echt zeker.
1: Ja.
0: En uiteindelijk, toen gingen we op een gegeven moment, gingen we even kijken, 4 wissels toepassen. De trainer wilde ook iedereen nog wel minuten gunnen om ja, de laatste... Kijk, voor ons stond er verder niks meer op het spel.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, dan is het wel erg zonde en zuur dat je dan in 10 minuten tijd nog 3 goals weggeeft eigenlijk.
1: 3 nog?
0: Ja, nog 3. Dus van een 3 voorsprong werd het uiteindelijk 4-4.
1: Ja, hoe kon dat gebeuren dan, Paolo?
0: Nou, je ziet wel, de jongens die we inbrachten... zie je toch wel het verschil qua kwaliteit. En daardoor zakt het niveau een beetje omlaag. En ja, wat kleine slordige foutjes, moet ik zeggen. En we kregen ook een penalty tegen. En ja, die was overigens wel gewoon terecht.
1: Ja. Ja.
0: En ja, kijk, het is gewoon... Het gevoel is zuur. Ja. Uiteindelijk hebben we het aan onszelf te danken. Ja. En... dan denk ik aan het einde van de rit, nou ja, oké, dan kunnen we leven met de puntendeling. Ja. Maar ja, het is gewoon stom dat je een 1-4 weggeeft. Dat blijft het gewoon.
1: Want ik wilde net vragen, wat hebben jullie nu? Jullie hebben 3 wedstrijden voor de beker gespeeld, denk ik, hè? Ja,
0: ja, we hebben 2 gelijk gespeeld en 1 verloren.
1: Ja, en flink doelpunten gemaakt, maar ook flink doelpunten tegen. Wat hebben jullie geleerd uit die bekerwedstrijden met het oog op de competitie?
0: Nou goed, kijk, in eerste instantie, wat ik al zei, hè, we zijn zo erin gegaan om zoveel mogelijk iedereen speelminuten te geven. Te kijken van hoe staat iedereen ervoor. En nou ja, goed, wat voor lering we eruit trekken is gewoon dat we in ieder geval vooral moeten doorgaan met waar we mee bezig zijn. En dat we inderdaad verdedigend wel het nodige moeten gaan bijspijkeren. Want daar... als jij 5 goals maakt, ja. Ja, dan mag je in een wedstrijd spelen of 4-4.
1: Ja. Als je zo lekker scoort, dan is het altijd een beetje zuur als je net zoveel doelpunten tegen krijgt natuurlijk.
0: Ja, ik wou net zeggen, we scoren net zo makkelijk als dat we ze tegen krijgen.
1: Ja, ja. Goed, dat is de ding voor de competitie dan. De verdediging goed in de gaten houden en dan maar een beetje terugtrekken. Volgende week begint het, denk ik, de competitie.
0: Ja, Kerkwijk thuis is de eerste. Ja.
1: Zeg er nog eens tegen?
0: Kerkwijk thuis.
1: Kerkwijk, oké. Okay. Nou, heb je het team een beetje bij elkaar? Zit het allemaal goed in elkaar zo voor het begin van de competitie?
0: Ja, ja, we hebben wel 2 basisspelers die wel voor een paar weken eruit liggen. De blessures.
1: Vorige week, hè, met de schouderblessure. Ja. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, en de week daarvoor ook eigenlijk al eentje, maar die ligt er ook nog even uit. Maar verder is iedereen wel gewoon fit. Dus we hebben een goede hoop dat we een mooie start gaan neerzetten. Dus deze week... volle bak trainen om volgende week een mooi resultaat te gaan behalen.
1: Ja. Lopen er nog schorsingen?
0: Nee. Okay. Nee, geen schorsingen meer. Nee. Afgelopen of gisteren was er eentje nog geschorst, maar die was ook geblesseerd met de schouder natuurlijk.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar verder niks.
1: Goed zo. Nee. Dan volgende week tegen Kerkwijk. Ik wens jullie veel succes en we gaan het allemaal horen.
0: Is goed, nou, dan spreek ik volgende week wel weer. Hè.
1: Zo is het. Dankjewel.
0: Oké, fijn weekend.
1: Dank je. Doei.
0: Doei.

0: hockey. Rond de klok van 17:30 doen we dat altijd. Dan hadden we al de mop dames als we het over hockey hadden. Maar die mop dames die zijn, ik wil niet zeggen helemaal verdwenen, want ze lopen nog ergens rond. Maar het eerste team speelt niet meer in de, hoe heet dat, overgangsklasse, ja. Promotion en overgangsklasse gedegradeerd. Vorig jaar spelen ook niet meer in de overgangsklasse. Spelen niet meer in de eerste, tweede, derde of vierde klasse. Zijn totaal van het beeld verdwenen voor het moment. En dus gaan we ons bezighouden met de heren van MOP. Die waren ook aardig verdwenen, maar die zijn weer boven water gekomen. En die spelen nou in de derde klasse. Die moeten helemaal proberen om weer van onder naar boven te komen. We gaan het volgen voor u, want ze schijnen een heel enthousiast team te hebben. Vorige week speelden ze al voor de Silver Cup tegen Nut. Verloren ze met 4-3 en ze speelden nou in de competitie tegen dezelfde ploeg. Dus tegen Nut. En zo waar, die wedstrijd hebben ze met 5-2 gewonnen. Belangrijk voor ze, want die competitiewedstrijd vonden ze net iets belangrijker als de Silver Cup. Ger. Onze Ger Postema, die was ook daar bij die jongens van MOP. En hij sprak met Bram van der Sluis.
1: Goed, het is de klok 16:30. Het zonnetje schijnt letterlijk en figuurlijk op het MOP-veld. Want zojuist is Nut met, even kijken, 5-2 verslagen. En ik praat nog even na met de trainers.
2: Ik ben Erik Kuhne. We hebben de doelstellingen vandaag behaald met het team. Dat wilden we.
3: En Bram van der Sluis, vorig jaar ook al coach van het team.
1: Ja. Goed, afgelopen vrijdag een 4-3 nederlaag voor de beker. Vandaag wraak genomen.
2: Ja, zeker. We hebben vrijdag bewust een ander systeem gespeeld, omdat we de competitie zijn. Dat is gelukt.
1: Ja. Kun je iets zeggen over het scoreverloop, Bram?
3: Ja, je zag gewoon dat we vanaf minuut 1 gewoon scherp waren. En dat misten we gewoon vrijdag. Waardoor je op een met de rust gewoon lekker een goede 3-1 in ging. Derde kwart is altijd ons vervelende kwart. Maar gewoon dit keer wel sterk weten te houden met een vroege doelpunt uit de rust. Precies wat we besproken hadden in de kleedkamer. Ja, en vanuit proberen de controle te houden en nog een goaltje erbij geprikt. Ja, en ook eentje tegengekregen.
1: Dan krijg je op het einde nog een strafcorner tegen. Dan wordt het 4-2. Denk je,
2: Ah, die strafcorner viel eerder. Dat was de 4-2, daarna de 5-2. Nee, op dat moment niet, want ik denk dat we genoeg controle hadden vandaag.
1: Dus een tweede overwinning op rij. Tegen Don Quixote ook gewonnen, dat bovenaan.
3: Ja, we zullen nu inderdaad wel, ik denk top 4, top 5 zeker zullen staan. En dat is eigenlijk voor een debutant, als derde uit de vierde klas gepromoveerd, wel een heel lekker gevoel.
1: Ja, want ik hoor jullie zeggen, jongens, we gaan ervoor hè, dit seizoen.
2: Ja, we hebben al doelstelling linkerrijtje, laten we daar eerst maar eens focussen. En gedurende de competitie zien we wat we willen met elkaar.
1: Ik denk dat jouw collega iets optimistischer is, of niet?
3: Nee, ik ben het er helemaal mee eens. Je moet je lat niet te hoog gaan leggen, want dan ga je alleen maar nog meer druk erop leggen. Het zijn jonge jongens. Twee oudere versterkingen erbij. Met Tom Prinsen, oud mopper. Met 21 of 22 is die. En dan een ervaren keeper, Liam Phillips. Met een geweldige leeftijd van 40 jaar.
1: Ja.
3: Brengt voor wat rust en volwassenheid in de ploeg. Want daarnaast hebben we gewoon nog twee hele goede jongens uit de aarde krijgen. Met een Hugo Rademakers en een Friso Povel.
1: Ja. Dus je hebt eigenlijk een mix van jong en senior, zullen we maar zeggen.
2: Ja, kijk, inmiddels zijn we heel jong. En dat is ook het leuke met het team. En dat betekent ook dat er heel veel potentie en groeimogelijkheden in zitten.
1: Ja. En veel enthousiasme, zag ik.
3: Ja, dat is gewoon wat we vanaf minuut 1 geprobeerd te hebben. Het zijn allemaal jongens die willen hockey, willen presteren. Die houden van het spelletje wat wij willen spelen. Lekker durven, lekker aanvallend. Ja, dat is gewoon echt heel gaaf dat die jongens gewoon met een glimlach op het veld staan.
1: Twee overwinningen in twee wedstrijden kan eigenlijk niet beter, hè, de start.
2: Nou, vorige week komt de derde erbij.

0: Ja, we gaan snel over naar een andere sport. Na het hockey gaan we over tafelen spreken. Want we hebben twee ploegen, ESV en PS. En aan de lijn Simon Schoones, als ik het goed heb. Goedemiddag, Simon.
1: Goedemiddag, hoi.
0: Als we Schoones zeggen, zeggen we nou GCV, heb ik begrepen. Want jij bent een van de spelers van het eerste team. Een ander team als vorig jaar, hè? Andere spelers, andere rankings. Vertel eens wat.
1: Speel in het eerste team in JCV. Eerste klasse. Vorig jaar speelden we tweede klasse, maar door terugkomst van een aantal spelers uit Boksel kunnen we nu weer eerste klasse spelen.
0: Ja, dat heeft te maken met ranking of met hoe krijg je punten als je speler? Word je gewaardeerd op een bepaald systeem?
1: Ja, je krijgt punten als je wedstrijden wint. Als je verliest, dan gaan we zeg maar waarbij de ranking wat hoger is. Dus hoe hoger de ranking, hoe beter de spelers.
0: Allemaal nieuwe spelers dus, hè? Dit seizoen. Andere spelers, nieuwe moet ik niet zeggen. Maar andere spelers als we gewend waren,
1: ja? Ja, klopt. Wel oud clubgenoten, die hebben ooit al bij JCV gespeeld.
0: Oh, toch?
1: Ja, die zijn 2020 zijn ze vertrokken naar een andere club. En sinds dit seizoen zijn ze weer terug.
0: Goed, dus buiten jou, Simon Schoones, ik noem het nog even voor de goede orde, heb je Max Vink, Tom Verhees en Kevin van Doetelonk. Of niet?
1: Ja, klopt.
0: En
1: ja.
0: Die speelden ook?
1: Tom en Kevin speelden samen met mij, met z'n drieën.
0: Ja, jullie speelden tegen... Wat was het? Berghijk.
1: Ja,
0: thuis.
1: Klopt. Ja, thuiswedstrijd. Ja.
0: Vertel eens wat over die wedstrijd. Hoe is het geworden? Hoeveel is het geworden?
1: Hij speelt dus 3-3 en een dubbel. Ja. Dus je kunt 10 punten halen. Ja. We hebben gelijk spel gespeeld, 5-5. Dus... wel een goede uitslag. Omdat het team waar wij tegen speelden, die speelde vorig seizoen nog in de derde divisie.
0: Aha.
1: Eén speler in ieder geval daarvan. En die had ook een vrij hoge ranking voor de eerste klasse.
0: Ja.
1: Dus we hebben ons goed staande weten daar wel. Ja.
0: Goed, dus jullie waren tevreden over die wedstrijd?
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Nou, dat... Dat smaakt naar meer. Ik ben benieuwd hoe dat dan verder gaat aflopen. Ambities die jullie hebben? Of is het gewoon een kwestie van we gaan ons lekker handhaven?
1: Dit seizoen is het denk ik... handhaving is denk ik wel het voornaamste, zeg maar. Even weer een beetje op elkaar inspelen. En dan willen we volgend jaar wel voor het kampioenschap gaan.
0: Goed.
1: Zeker. Ja.
0: Nou ja, het wordt natuurlijk toch een beetje aftasten met zo'n nieuw team. Even kijken hoe de sterktes liggen bij de tegenstander en bij jezelf, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, het is een vrij pittige pool. Er zijn veel sterke teams. Dus we gaan...

0: het zien. Ja. Ja.
1: Nou ja, sterke teams heeft ook zijn voordelen. Dan moet je je beste van het beste laten zien natuurlijk. Ik zie dat jullie spelen tegen Veldhoven. Daar heb je gehad. Flash, Never, Despair. Ja, allemaal OTTC. Allemaal stevige teams dus. Goed, we gaan het volgen. Zeker. We blijven het volgen, Simon. En we hopen jou dan de volgende keer weer aan de lijn te krijgen.
0: Ja, helemaal goed.
1: Fijn, dank je. Ja, dank je.
0: Goed zo. Hoi. Doei.

0: Ja, en van de ene tafeltennisclub of vereniging springen we naar de andere. PES, die mogen we natuurlijk niet vergeten. En zeker niet als we Kees van der Lee aan de lijn hebben. Goedemiddag, Kees.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, want het was dit weekend hebben jullie niet gespeeld, heb ik begrepen. Hè? Maar je bent nog steeds in de goede stemming over die uitslag van vorige week, denk ik, of niet?
1: Ja, daar mopperen wij niet over.
0: Nee, dat hoorde ik al. Ja, dat dacht ik al. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Want vorige week was het 9-1, geloof ik, hè?
1: Ja, wij zijn de competitie afgetrapt met een 9-1 thuisoverwinning tegen Veldhoven.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk een hele mooie uitslag. Er passen wel een paar kanttekeningen bij. Veldhoven had niet de sterkste bezetting bij zich. En Veldhoven is wel de promovendus vanuit de vierde klas. Dus daar moet je gewoon van winnen. Want als je dat dan niet doet, dan kun je bij wijze van spreken net zo goed ophouden.
0: Ja, maar je,
1: maar,
0: weet...
1: dat hebben we ja.
0: Ja, maar je weet nooit wat voor spelers ze gaan inbrengen.
1: Nee, precies. En wij waren dus wel, wij waren wel blij om te zien dat ze in ieder geval de kopman hadden thuisgelaten.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Dus, nou ja, je mag het af en toe mag het een keer meezitten, toch?
0: Ja, zeker. En jullie team, is dat nog een beetje hetzelfde als de vorige seizoen? Of,
1: ja, dat klopt.
0: Dus jij hebt nog de topscorer Johan Kleijsen erbij.
1: Ja, die wint er uiteraard weer 3.
0: Ja.
1: Onze, ja, dat is toch een hele belangrijke waarde.
0: Ja, dat denk ik
1: Remco,
0: ook.
1: Ja, Remco wint 3. Ja. Zij winnen de dubbel. En ik zeg te gek, ik win er ook nog eens een keer 2.
0: Kijk, gefeliciteerd Kees.
1: Ja, dankjewel.
0: Dat is mij, of niet?
1: Dat is weer eens anders, hè?
0: Ja, ja, nou, prima toch? Nou ja, af en toe moet je kunnen genieten van een overwinning hier en daar, hè?
1: Dat bedoel ik.
0: Ja, dat heb je heel goed gedaan. En wie speelt er nog meer? Je had toch 4 spelers staan, hè?
1: Ja, drie. Klopt.
0: 3, ja.
1: Ja. Je speelt 3 keer 3 en een dubbel. Onze vierde man, Frank Dankers, die deed deze wedstrijd niet mee.
0: Nee, nee.
1: Maar die mag aanstaande vrijdag aan de bak.
0: Aanstaande vrijdag, want dan gaan jullie weer spelen. Tegen wie?
1: Dan gaan we spelen tegen Taverbo, maar dat wordt een hele vervelende wedstrijd, kan ik je alvast vertellen.
0: Waarom?
1: Want die hebben we in alle macht proberen te verzetten. Want zowel Kopman Kleijsen als ondergetekende met wie Jan Bellebent, die zitten momenteel in Spanje en dat zitten ze aanstaande vrijdag ook nog.
0: Oh, en hoe ga je dat oplossen, Kees?
1: Ja, niet. Ze gaan gewoon met z'n tweeën en dat betekent dat we al 3 punten afgeven. Dat is doodzonde, maar ja, het gebeurt gewoon.
0: Ze gaan met z'n tweeën en dan kan je toch nog spelen?
1: Ja, je moet minimaal 2 spelers hebben. Alleen ja, dan sta je dus bij het begin van de wedstrijd allemaal 3-0 achter. En dat is echt zonde. Dat, we hebben er alles aan gedaan, maar het is niet gelukt.
0: Ze wilden niet aanpassen.
1: Wilden niet of konden niet. In ieder geval, het is niet gelukt.
0: Ja, ja. Maar dat is jammer. Dan zou ik zeggen, dan gewoon 7 punten halen, toch? Nee.
1: Ja, precies. als dat gebeurt, hè, dan kom ik een doos bossenbollen op de redactie over 3 brengen.
0: Nou goed, dat hebben we hier genoteerd, Kees. Want dan gaan we met veel belangstelling volgende week is het toch, hè?
1: Sterker nog, zelfs met 5-5 doe ik dat al.
0: Ja, nou, we gaan opletten. We houden je eraan, Kees. Volgende week zullen we het allemaal horen. Als jullie jullie spelen uit, hè, denk ik, of niet?
1: Ja, uit tegen Bokstel. Ja.
0: Uit tegen Tavello uit Bokstel. Nou, wordt een leuke ontmoeting. Ik wens je veel succes ermee, Kees. En zet hem op.
1: Dankjewel.
0: 2 overwinningen zitten er misschien nog wel in, weet je.
1: Ja.
0: 7 punten. Hey, tot ziens, hè.
1: 5 is genoeg. Goedjes.
0: Ja, oké, dankjewel.
2: Iedere zondag van 5 tot 6, dit is Novo 3 Sport. Met Ger Postima, Marcel van Ginsven, Sjoerd Janssens, Maarten van Oers en...

0: PZ misschien nog wel in, weet je.
1: Ja.
0: 7 punten. Hey, ja. Tot ziens, hè.
1: Ja, 5 is genoeg. Groetjes.
0: Ja, oké, dank je. Hoi.
2: Iedere zondag van 5 tot 6, dit is Novo 3 Sport. Met Ger Postima, Marcel van Ginsven, Sjoerd Janssens, Maarten van Oers en Peter Korvers.
0: Je nog wel in, weet je.
1: Ja.
0: 7 punten. Hey, ja. Tot ziens, hè.
1: 5 is genoeg. Groetjes.
0: Ja, oké, dank je. Hoi.
2: Iedere zondag van 5 tot 6, dit is Novo 3 Sport. Met Ger Postima, Marcel van Ginsven, Sjoerd Janssens.
0: Je nog wel in, weet je.
1: Ja.
0: 7 punten. Hey, ja. Tot ziens, hè.
1: 5 is genoeg.

0: Joep. Nog wel in, weet je.
1: Ja.
0: 7 punten. Hey, ja. Tot ziens, hè.
1: 5 is genoeg. Goedjes.
0: Ja, oké, dank je. Hoi.
2: Iedere zondag van 5 tot 6, dit is Novo 3 Sport. Met Ger Postima, Marcel van Ginsven, Sjoerd Janssens, Maarten van Oers en Peter Korvers. Novo 3 Sport op Novo 3.
3: We waren vandaag met z'n 7. Met z'n 8, hè. We zouden 1 wisselen vandaag.
4: Ja.
3: Is dat,
4: Hou ze ook maar een krap aan eigenlijk, hè?
3: Ja, zeker. Maar het is nog voor het seizoen. Dit zijn de bekerwedstrijden. Dus we waren nog niet officieel van tevoren ingepland. We hadden een paar spelers die nog op vakantie waren.
4: Ja. Maar betekent dat jullie door deze tweede overwinning al geplaatst zijn? Of moeten jullie nog een potje winnen?
3: Nog niet per se. Volgens mij moeten we de volgende wedstrijd 1 punt pakken. En dan zijn we door in de volgende ronde beker. Maar het is nog niet zeker.
4: En tegen wie is de laatste wedstrijd dan?
3: Tegen NuVok.
4: NuVok, Veldhoven?
3: Ja, zeker, Veldhoven.
4: Altijd uit, altijd thuis, moeilijk?
3: Altijd uit, altijd gezellig.
4: Ja.
3: Het was,
4: ja. Maar kennen jullie die ploeg?
3: Ja, daar hebben we vorig jaar ook wel een keer tegen gespeeld in de beker. En dat hebben we toen succesvol gedaan. Maar was toen wel een hele zware wedstrijd. Dus we zijn heel benieuwd.
4: Maar goed, de eerste set winnen, dan zijn jullie eigenlijk al het mannetje.
3: De eerste 2. Als je 1 set wint, heb je niks aan in de beker. Je moet er 2 pakken.
4: O, dus je moet nog voluit gaan dan?
3: We moeten wel ons best gaan doen volgende week.
4: Ja, want jullie willen toch gewoon een ronde verder, hè, met deze ploeg?
3: Ja, zeker. Wordt de penningmeester niet blij van, maar wij wel.
0: We gaan het nog even over volleybal hebben, want buiten de heren van VWC, die dus de bekerwedstrijd wonnen, speelden ook de dames van VWC. Ze speelden tegen Next Volley en dat was ook een bekerwedstrijd. Ger was daar ook bij en hij sprak met Eline Bong. En dan gaan we even luisteren of we Eline Bong aan de lijn hebben. Nee, we hebben ze niet aan de lijn, we hebben ze op een opname. En Ger was erbij en ik kijk even naar Alexander, want die moet die tape even starten. Ja, die VVC-dames, daar verwachten we ook weer veel van dit seizoen. Bekerwedstrijd is altijd spannend. Vorige week hadden ze ook een bekerwedstrijd gewonnen.
5: Ja.
0: Gewonnen.
5: Ook weer
0: 3-0. Ook weer 3-0. En ja, deze hadden ze ook gewonnen met 3-0. Dat kan ik u vast vertellen. Daar komt het gesprek wat Ger had met Eline Bong.
4: Eline Bong, dus tweede wedstrijd in de beker. De eerste keurig met 3-0 gewonnen. Vandaag kwam het Dordrecht op bezoek. Die hadden ook een 3-0 overwinning.
6: Ja.
4: Hoe is dat afgelopen?
6: We wisten niet wat we konden verwachten. Maar in de eerste set ging het begin gelijk op. En daarna liepen we eigenlijk elke keer uit. En dat hebben we heel de wedstrijd volgehouden. Dus.
4: Ja. Want ik kijk even op de klok. Jullie zijn om 18 uur begonnen. En 19:02 was het afgelopen.
6: Ja, met een uurtje.
4: Dat is wel een hele snelle pot, hè?
6: Heel snel.
4: Ja. Ja. Waar ligt de kracht bij jullie dan?
6: Ik denk een stukje stabiliteit. Dat was deze keer beter dan vorige week. We waren iets meer op elkaar ingespeeld. We konden focus houden. Maar ook blijven herpakken in de chaos. En dat ging heel goed.
4: Ja. En jullie zijn verdedigend. Natuurlijk heel aardig, maar ook aanvallend ziet het er lekker uit, hè?
6: Ja, zeker. Veel getraind, veel geoefend. En dat konden we vandaag laten zien.
4: Ja. En ook wisselende aanvallen, zowel aan de buitenkant als op het midden?
6: Ja, klopt, zeker. Het is nog steeds wel oefenen en op elkaar inspelen, maar het gaat steeds beter.
4: Dat geeft ook een beetje vertrouwen, denk ik, voor de competitie natuurlijk, hè?
6: Ja, zeker. Ja, we missen nog wel vandaag nog 1 midden en het libero, dus het kan alleen nog maar beter worden.
4: Ja, ik zag vorige week een vrij lange nummer 2, geloof ik, meedoen, nummer 4.
6: Ja, dat was nummer 12. En dat was iemand uit dames 2.
4: Ja, kun je nagaan.
6: Ja, dat is een hele fijne invalster, maar die had vandaag iets anders te doen. Dus die kon er helaas niet bij zijn.
4: Ja, nou goed. Maar in ieder geval een 3-0 overwinning. De tweede keer nu. Ja, volgende week gewoon ook lekker vol voor de winst gaan, neem ik aan. Hè?
6: Ja, absoluut. Zeker.
4: Sliedrecht, wel een aardig eentje weg, hè?
6: Ja, een uurtje rijden denk ik in de spits.
4: Ja, ja. En dat is natuurlijk al een volleybalbolwerk.
6: Ja.
4: Dus
6: klopt.
4: Leuk om daar eens een keer te spelen.
6: Zeker, grote vereniging. Iets anders dan dat we hier nu gewend zijn, dus alleen maar leuk.
4: Toch leuk om ze te verslaan dan, toch?
6: Absoluut, dat sowieso.
0: Nou, afsluiten denk ik al. Hè. Ja, het is tegen de klok van 6 en u hebt natuurlijk geluisterd naar ons programma van de Novo 3 Sport. Waar hadden we het allemaal over? Nou, ik zal het even op een rijtje zetten. Zwaluw speelde natuurlijk zijn bekerwedstrijd tegen CAC, zijn laatste bekerwedstrijd. Won overtuigend 6-0. En Real Unet speelde ook om de beker. Scoorde veel, maar kreeg ook weer veel tegen. 4-4 was daar de stand. En Helvoort scoorde, ik zeg bijna weer niet, maar scoorde dus niet. En verloor de wedstrijd met 0-5. Zover het voetbal. En het hockey was Mop Heren. Die afgelopen dagen wel voor de Zilver Cup tegen Nut verloren. Maar voor de competitie tegen datzelfde Nut wonnen ze met 5-2. En omdat ze vorige week ook hun wedstrijd tegen Donkey Shoot al gewonnen, staan ze in de competitie in de derde klasse bovenaan. Volleybal dames. We hadden natuurlijk de dames die speelden tegen Next Volley. U hoorde het net in een verslag van Ger Postuma. En zoals Eline Wong zei, zij wonnen die wedstrijd 3-0. De heren speelden tegen Schijndel. Ook dat werd een relatief makkelijke overwinning met 0-3. Ziet er allemaal goed op het volleybalgebied. Zo ook bij tafeltennis, dat is het laatste waar we het over hadden en waar ik met u over heb. Daar speelde JCW tegen Bergijk en dat werd, wat werd het? Een 5-5 gelijk spel. Voor de eerste wedstrijd niet slecht. En Peers die speelde vorige week al en die wonnen sensationeel, moet ik zeggen. Ja, moet ik zeggen. Voor Kees was dat sensationeel, want het werd een 9-1 overwinning vorige week en daarmee staan ze eventjes bovenaan. Dat wordt anders volgende week, want dan moeten ze tegen Tavelo. En dan, met twee spelers wordt een stuk moeilijker. Dat gaan we allemaal horen volgende week. Dit hebt u deze week gehoord. We gaan eens even kijken of we een aantal uitslagen hebben voor de competitie in Nederland natuurlijk. En dan heb ik het over de Eredivisie. AZ speelde vrijdag tegen Willem II. Werd toch wel verrassend 1-1. AZ was veel sterker, had ook moeten winnen, maar scoorde maar één keer. En dat deed Willem II ook. Zaterdag gisteren Twente tegen ADO Den Haag. Een reguliere overwinning voor FC Twente met 2-0. Go Ahead Eagles speelde tegen Groningen en daar werd het 1-1. Fortuna Sittard tegen Ajax werd een makkelijke overwinning voor Ajax. 1-5 en Cambuur won zeer verrassend van NEC Nijmegen. Wat op de blaren moet zitten, want 3-0 is een fikse nederlaag voor de Nijmegenaren. Vandaag hadden we de eerste overwinning van Utrecht. Het kan ook de tweede zijn, maar in elk geval pakten ze weer 3 punten. 1-2 tegen Excelsior. En Heerenveen die kwam tegen Telstar niet heel erg ver. Het werd 0-0 daar in Heerenveen. Wat teleurstellend, zou ik zeggen. Er is nog één wedstrijd. Nee, er zijn twee wedstrijden nog. Eén wedstrijd wordt gespeeld op dit moment. Dat is PEC Zwolle, die spelen tegen Feyenoord. En daar staat de tussenstand. Het is nog niet afgelopen, maar er is al 0-4 in het voordeel van Feyenoord. Vanavond hebben we dan nog de wedstrijd PSV-Sparta. En als PSV die wedstrijd wint, dan staat bovenaan. Dus ook met gelijke punten dan als AZ. Dat was het een beetje voor vandaag. Alle sportuitslagen hebt u gehoord. Op Nova 3 Sport tussen 5 en 6. Elke zondag kunt u naar ons blijven luisteren. Tot de volgende week.
2: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
7: Voor een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
8: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstof. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
7: Een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
8: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
9: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten, ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marsveld in Vught.
2: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zijn fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daar.

0: om aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
1: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzeren Man in Vught. Met op vrijdag 18 september Bluff, Somjeu en Cher Special. Kaarten vanaf 99,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.

lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek

0: op onlinebibliotheek.nl.
1: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en BGB-houders. Bel 06 36 02 87 57. Of kijk op anfeedcare.com. Anfeedcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik opletten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen.
2: Als je het rekeningnummer aanpast, kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers een weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Is Novo 3. Dit is het nieuws.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt PRO de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Zo wil PRO alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen niet gescoord, het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Novo 3. Overal thuis.
8: 401 keer met mij de zomer.
9: En kom naar I'm Live op het strand van IJzerman in Vught. Met zaterdag 19 september WC Experience. Outsiders, Paden Moeskroen, Hillbilly Moonshiners. Kaarten vanaf 1995. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.

0: zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten, ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
1: Radio en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online. Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Voor een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
2: Voor een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
4: Wie vaak de A2 tussen Kopendijl en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.
5: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni omdat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primož Roglič is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Novo 3. Overal thuis.
7: Vier nog één keer met mij de zomer.
8: Kom naar I'm Live op het strand van de IJsselman in Vught. Met op zondag 20 september.
9: Bee Gees bij Main Course, Bauke en de Elders Matters Band, Thomas Hot Stuff en Queen Must Go On.
8: Kaarten vanaf 19,95. Kijk op imlive.nl.

0: Oude Bob en No To Self is deze week.
1: Novo 3. Topic.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook.
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.

0: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en PGB-houders. Bel 06 36 02 87 57. Of kijk op anfietcare.com. Anfietcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit gevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Novo 3. Overal thuis.
4: Vier nog één keer met mij de zomer.
5: Kom naar I'm Live op het strand. Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: Vier nog één keer met mij de zomer.
5: En kom naar I'm Live op het strand van de IJsselman in Vught. Met vrijdag 25 september de jeugd van tegenwoordig. Fleming en Ronnie Flex en de fam. Kaarten vanaf €29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet kosten gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: Kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
2: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Berensen en Emma Heesters.
3: Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.

0: Massen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exitpoll van de publieke omroep krijgt het linkerrechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zegen van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
1: Kom naar I'm Live op het strand van de IJzeren Man in Vught. Met op vrijdag 18 september Bluff, Sommieu en Chef Special. Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.

0: Douwe Bob en No To Self is deze week.
1: Novo 3, Top Track.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner gezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Mijnans scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist. En het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken. En hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september
4: de jeugd van tegenwoordig. Fleming
3: en Ronnie Flex en de kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek-race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op één zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.
2: Vier nog één keer met mijn zomer.
3: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
2: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Verensen en Emma Heesters.
3: Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.

0: Douwe Bob en No To Self is deze week.
1: Novo 3, Top Track.